Listen! Do it with me!

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde het net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Nou, schreeuw het maar van de daken, hoor. Utrecht is wakker. Jij ook? Goedemorgen. Shout van de trams. Nou, gezellig dat je er bent. Het is weer maandag. Het is Smile on the World. Maandag de 7e september. Ik hoop dat, dat je een goed weekend hebt gehad. Ja? Nou, je mag het wel laten weten. Ik ben benieuwd. Ja, dat kan. Via allerlei manieren. Je kunt een rooksignaal geven, even een faxje sturen. Telex voor mijn part. Komt allemaal niet aan. Misschien is het handiger om, en of niet op tijd. Misschien is het handiger om dat te doen via de RTV Utrecht app. Of op een andere manier via Messenger of zo. Kijk maar even wat je wilt. Welkom. Facebook hebben we alweer een vraag staan. Het gaat iets over blaffen. Ik licht het straks nog wel eventjes toe in Utrecht. Is wakker. Lekkere muziek, nieuws, weer, verkeer. Grita voor het weer. En Marjolein voor het nieuws uit de regio. Ja, wat willen mensen nog meer? De kranten van vandaag, dat kan. Robert-Jan Boy gaat op pad. Nee, kijk, we hebben natuurlijk het complete pakket voor de radio-uitzending van Utrecht is wakker voor deze maandag. 8 over 6. Zometeen, muziek van Alan Langley,

Helen Langley in Houston, Texas. Tja, je zou er wel naartoe vliegen, zeg hij. Het is een eentje vliegen. Je bent een uurtje of wat onderweg. Je kunt volgens mij niet eens rechtstreeks met de Nederlandse maatschappij. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Mocht je er een willen, dan kun je er een naar Dallas of zo. In Dallas, Canales kan... In de jaren 80 van een tv-serie met G.I. Ewing en Bobby Ewing en zo. Nou, goed, dat is even geleden. Daar hebben we het niet over wat vandaag de dag speelt. Van alles en nog wat, ook in Midden-Nederland, en waar je mee bezig zou kunnen houden. Even nog terug naar het weekend. Twee dingen. Sport, FC Utrecht. We blikken nog even terug op een wedstrijd die nou niet echt bepaald helemaal goed verliep. Sterker nog... Het is ook helemaal niet uitgespeeld, maar daar hoor je zometeen nog meer over. Misschien heb je het niet live meegekregen. Dan blikken we zo op terug op de vreemde voorvallen. Laten we het maar zo even stellen. En als tweede wil ik het even hebben over wat er in het weekend plaatsvond in Nieuwegein. Dat was wel veel leuker wat dat er gaat. Iets heel anders ook. Bobtails, dat zijn hondjes met heel veel haar. Die kwamen het weekend bij elkaar. Nou, die vonden het hartstikke leuk. Zo'n 70 bobtails kwamen bij elkaar. Vonden ze elkaar allemaal leuk? Dat weet ik niet. Maar het is wel een bijzondere rashond. Veel mensen hebben ook zo'n hond, valt mij op. Als ik in de straat wel eens kijk, dan denk ik... Hey, dan heb je er weer zo een. Zo'n harige hond. Ik vind ze er schattig uitzien. Maar ik vind alle honden eigenlijk wel geinig om te zien, hoor. Ben je meer van rashonden of ga je voor een vuilnisbakkie? Wat zouden dan de voor- en de nadelen ook kunnen zijn? Vraagstelling vandaag. Op Facebook staat hij al. Ben je meer voor rashonden? De rashonden zoals deze of een andere. Of een vuilnisbakje, dus een kruising. Een bastaard noemen ze dat ook wel. Dan zijn we benieuwd naar de herinnering nog even dus aan Nieuwegein, waar die 70 bobtails bij elkaar kwamen. Nou, Facebook, daar staat die vraag. Daar kun je natuurlijk ook een antwoord geven. En in contact komen met de studio, met de programma's, met de presentatoren, met mij dus in dit geval ook. Kan ook via de RTV Utrecht app. Laat maar weten. Af en beter in dit geval. Dit is Cunningham, Norma Jean, who wants to be a movie.

0: Pretenders. And don't get me wrong. Begrijp me goed.
1: Daar komt het eigenlijk om neer. 6:58. Nou, een weerberichtje van Grieta Spallenburg staat ons zo meteen te wachten. En we duiken opnieuw de zomer in. Dat weet ik alvast. Zometeen er meer over.

0: Bets op Radio RB Utrecht, 7:01. You're the reason why. Nou, precies. Daarom sta ik morgen zo altijd vroeg op. Zometeen een mededeling voor het verkeer alvast. De eerste verkeersinformatie gaan we je zo voorschotelen. Eventjes duiken wij nog de zomer in. Dat wil zeggen het vooruitzicht vandaag. Een weerberichtje even kort van Grita. Ik spreek haar uitgebreid natuurlijk steeds om 7:10. Dus in dit uur. Dus een klein ogenblikje geduld nog. We duiken dus die zomer in vandaag. Maar eventjes, er is vandaag flink wat ruimte voor zon. In de ochtend is er mogelijk nog een spettertje mogelijk, maar daarna wordt het echt wel helemaal droog. Sowieso, het vooruitzicht geen enkel wolkje waar iets uit gaat komen. En de temperatuur gaat opklimmen naar 26 of 27 graden misschien zelfs. Nou, dat is een vooruitzicht op 7 september dat je niet meteen voor ogen houdt misschien. Morgen overigens volgt een regenachtig en heel stuk frisser dagje. Nou, daar praten we dus zometeen uitgebreid over door in Utrecht is wakker. Robert-Jan Boy komt bij mij in de studio zo vertellen wat hij gaat doen. Wat hij gaat ondernemen vandaag, wat het onderwerp is in Utrecht is wakker. Wat als rode draad vanaf een uur of 7 door gaat lopen. Even nog die verkeersmededeling, dat is de A27 waar we even de aandacht op vestigen. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Flink wat vertraging, 20 minuten op dit moment. Het heeft te maken met een ongeluk dat er is gebeurd in Dalom tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Is de linkerreis ook dicht en doe je 20 minuten dus langer over je reis. Nogmaals van Breda naar Utrecht op de A27. Een voorzichtige reis.
1: Utrecht is wakker met Bob.

0: Ruby calling out your name. In dit geval van René Vroeger, zijn roep. 6:30, 7 middels voor de in de studio van Radio M Utrecht. Robert-Jan Boy, ik zei al, hij komt er gezellig even bij. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het weekend weer achter je. Je vertelde dat je onder andere muziek had gespeeld. Dat doe je wel vaker met je gitaar. Want jij bent wel een gitarist van...
1: Nou, inderdaad. De
0: klassiek vooral, hè?
1: Klassieke gitaar, ja. Leuk. Dragen wij een zeer warm hart toe.
0: Ja.
1: En inderdaad, met een vriend. Ik ben ook al jaren, ook op gitaargebied met name. En daarbuiten. Ja, zijn we aan het repeteren. Ze hebben dit weekend gerepeteerd. Ja. Dus dat was zeer aangenaam.
0: En repeteren voor een bepaald doel, neem ik aan. Want, of is het gewoon gezellig het jammen zoals het in de popmuziek heet?
1: Nou, een bescheiden recital, wat we op afzienbare termijn gaan geven.
0: Ja,
1: dan als stok achter de deur. Gitaarduo. En dan weet je, ik heb een stok achter de deur. Dat is een goede zaak. Dus het moet serieus aan getrokken worden.
0: Dat is wel best, ja.
1: En dat hebben we zeker gedaan. Maar dat kan ik iedereen aanbevelen om... ik heb wel eens vaker gezegd, een muziekinstrument te gaan bespelen. Mm-hmm. En daarmee bezig te gaan. Ja. En daarmee, dat biedt een heleboel ontspanning. En, goed voor lichaam en geest, laat ik het zo zeggen.
0: Maar nou heb ik nog nooit muziek gemaakt. Oké, goed op de
1: blok. Waar zou je het willen?
0: De blokfluit. Nou ja, jij maakt mij wel enthousiast over. Maar dan denk ik van, ja joh, ik ben 60, ga ik dat nog leren?
1: Hou op, dat is nou precies wat je vaak hoort. Ja, had ik dat maar. Ik wil het zo graag. Mensen, doe het niet, doe het nou gewoon.
0: Ja, wel.
1: Want muziek is toch iets wat, als je een muziekinstrument kunt bespelen, op wat voor niveau dan ook, dan, dat is niet te kopen. Dat kun je niet in een winkel kopen of zo. Dat is een kunde eigenlijk die overal bovenuit stijgt.
0: Ja, ik vind het
1: en dat is heel veel waard ook, om samen te spelen, et cetera.
0: Ja.
1: Dus neem gewoon een stap. Ga naar een muziekcollectief.
0: Muziekschool of zo.
1: De overheid zou eigenlijk veel meer geld ook in het muziekonderwijs moeten steken.
0: Ja, dat wordt dat alleen maar bezuinigd
1: ook weer in de krant. Terwijl het zo belangrijk is, ook voor de ontwikkeling, wat ik zeg, basisscholen, noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Kortom, bij deze lans gebroken voor de muziek. En ga het vooral zelf doen. Neem nou gewoon die stapluisteraars. En Bob, doe dat gewoon.
0: Ik ga erover nadenken. Ik heb zo wel muziek, maar dat laat ik dan even vanuit de computer. Vroeger zei je een LP'tje opzetten, een singeltje, een CD'tje.
1: Ja.
0: Dat komt er zo aan. Nou, het klinkt muziek als muziek in de oren.
1: Juist om hetzelfde te doen in deze AI-tijd, hè? Wil ik nog even toevoegen. Juist het zelf doen. Dat is
0: maar is dat dan ook muziek maken, of niet? Of dat AI in jouw optiek? Want dat is,
1: ik vind dat geen muziek maken, nee.
0: Nou, dat bedoel ik
1: wel. Als je het live doet, hè, dat werd ook gezegd toen het consortium hier in Utrecht bestaat 150 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dat was ook een van de belangrijke boodschappen. Er gaat nooit iets boven live muziek.
0: Om het zelf
1: te doen en dat je het zelf daadwerkelijk ziet gebeuren op het podium.
0: Nou, je hebt meerdere lansen gebroken vanochtend voor de muziekpromotie. Vooral het live zelf maken van de muziek. Gaat het over muziek? Het onderwerp vandaag wat we vaker gaan horen in Utrecht is wakker?
1: Nou, niet helemaal. Het gaat over het Rode Kruis. Het Rode Kruis in Utrecht.
0: Ja.
1: Mensen die wel eens komen aan de rand van Utrecht, als je Utrecht vanaf het oosten, hoewel je een beetje vanaf de Amersfoortkant nadert, zeg maar, Koningsweg, dan zie je vlakbij het spoor dat kenmerkende witte gebouw van het Rode Kruis.
0: Ja.
1: Nou, daar zit het Rode Kruis al 40 jaar.
0: Ja.
1: Dat gaat verhuizen. Beginnen ze deze week mee met het pakken der dozen.
0: Mm-hmm.
1: En men gaat verhuizen naar de Vlampijpstraat, andere kant van Utrecht, waar meer bedrijven gevestigd zijn.
0: Ja, precies.
1: Groter pand. De taken worden ook nog meer landelijk, heb ik begrepen. We gaan praten zo meteen met een vrijwilliger die er al meer dan 40 jaar gewerkt heeft.
0: Ja.
1: En ook met mensen van het Rode Kruis. Van waarom dit noodzakelijk is. Het heeft ook iets te maken met woningbouw van de gemeente Utrecht, maar vooral ook die andere taken.
0: Mm-hmm.
1: En hoe zit het met de werkzaamheden van het Rode Kruis? Want in dit geval spreken we niet meteen over hulp in het buitenland.
0: Maar
1: in Nederland. Wel in Nederland en met name ook Utrecht omstreken.
0: Ja.
1: Noodsituaties, vissersteeg, EHBO-cursussen, evenementen, dat doen ze allemaal.
0: Ja.
1: Nou, we gaan het allemaal horen, eens kijken of er een stukje weemoed is.
0: Benieuwd.
1: En hoe zit het met Rode Kruis in de toekomst? Want misschien wordt die taak alleen maar belangrijker.
0: Ja, en waar je er nu heen gaat, dat gebouw gaat dicht. Althans, dat voordat het Rode Kruis gaat verhuizen. Ja,
1: 1 oktober gaat het dicht en dan is het Rode Kruis verhuisd. En deze maand zijn ze ermee bezig. Te beginnen met deze week.
0: Ja.
1: Dus daar nemen ze even de tijd voor. Er staan natuurlijk veel in.
0: Wij gaan er veel over horen via jouw microfoon en jouw verbindingen die je gaat leggen met mij. Goed, succes.
1: Tot zo.
0: Tot zometeen.

0: Natuurlijk een leuk nummer. Een heel leuk nummer. Wij vonden het goed. Wij vonden het geweldig. Ik weet nog wel dat ik met de vriendjes buiten stond en wij zeiden, oh, dat is een goed nummer. Dat hoorden we dan op de radio. Maar vooral, we zagen dat op televisie, die videoclip erbij. Als je wil weten waar ik het over heb. Op YouTube moet je het maar eens opzoeken. Want dat vonden we een leuk verhaal. Ondersteunend bij deze muziek van Tennessee. Draaien we hem een keertje andersom. De muziek die beïnvloed wordt door de videoclip. In 1978 al. Jongen, jongen. 7:15. Grita zo meteen en het weer voor Midden Nederland. Grita, ik weet al wat verbinding met elkaar hebben met de weerkamer. De weerkamer.
1: Over, ja.
0: Ja, over en uit. Ja, zullen we dat doen? Als ik wat gezegd heb, dan zeg ik over. En jij klaar met, zeg je ook over. Doe het op die manier. Houdt het bij, is het bij 6, 27 graden vandaag? Is dat voor uitzicht over?
1: Het vooruitzicht is inderdaad dat we op hoogzomerse temperaturen uitkomen. 6, 27 graden. Over.
0: Oké, over. Nou, het is nog lang niet over. We praten zo verder, goed?
1: Tot zo.
0: Tot zo meteen. Over. Wij gaan het namelijk even hebben over voetbal. Nou ja, voetbal. FC Utrecht wilde afgelopen zaterdag de eerste overwinning van dit seizoen pakken. Utrecht speelde tegen Go Ahead Eagles. Er gebeurde in Stadion Galgenwaard, het eigen stadion van FC Utrecht, een heleboel. Wessel van Leeuwen, onze sportcollega, praat ons maar eens even bij, Wessel. We zijn zo benieuwd.
2: Ja, het was een hele enerverende avond zaterdag in Stadion Galgenwaard. Er gebeurde van alles, vuurwerk, bekers, doelpunten. En hoe dat klonk op de stream, dat hoor je nu.
3: Binnendoor bij James. James met de tackle. Ik denk ook dat hij de bal speelde.
4: Geen strafschop. Matisse.
3: Nee. Oh, wat een goal zeg.
4: Go Ahead heeft een doelpunt gemaakt in Stadion Galgenwaard.
3: Oppassen jongens. En nog een keer oppassen. Dan gaat hij erin.
4: 0-2 achterstand.
3: Er moet snel iets veranderen, Erik.
4: Ja, maar wat?
3: Daar is het 3-0. Heel gemakkelijk wordt die bal klaargelegd. En is Edwardsen die scoort.
5: Onvrede op de binnenkant. De groot is. Ja.
3: Oh, ja, dat is naar binnen. En de goal van Utrecht. Ja. Dani de Wit scoort.
4: We moeten van het veld. Dat is één ding wat zeker is.
2: Ja, ik hoor
4: het. Nu komt de definitieve mededeling vanuit de mensen. Dus het is klaar.
2: De wedstrijd werd definitief gestaakt en die wordt later hervat. De algemeen directeur van FC Utrecht, Edo Keuning, die was natuurlijk niet te spreken met wat er allemaal in het stadion van zijn club gebeurde.
6: We zijn ontgoocheld. Wij nemen nadrukkelijk afstand van het gedrag van een aantal individuen. Wij staan als Utrecht voor gastvrij en veilig voetbal. En dat is door deze individuen vanavond gewoon niet mogelijk gemaakt.
7: Ja, want het was ook een bewuste actie. Er gaat een laken omhoog met twee gaten erin. En daarvanuit wordt een bom gegooid richting het doel.
6: Ja, er is van alles gezien. Wat wij doen is wij focussen op het proces. Dus wij zullen nalopen wat er is gebeurd. Wij zullen daar ook de beelden gebruiken. En reken erop dat wij er alles aan zullen doen om te achterhalen welke individuen dit hebben gedaan. En dat we maatregelen zullen nemen naar deze individuen.
2: Wordt vervolgd dus, net als het restant van FC Utrecht Go Ahead Eagles. Feit is dat FC Utrecht een 3-1 achterstand moet zien goed te maken in het laatste half uur dat nog gespeeld gaat worden. En Dani de Wit, ja, die heeft er vertrouwen in dat dat wel gaat lukken.
8: Het voelt niet als een eindstand en we hebben ook nog 30 minuten te gaan. Dus dat is vrij veel. Ik heb wel eens met AZ met 4-0 volgestaan tegen Sparta en vervolgens in één helft 4-4 gespeeld. Dus er kunnen rare dingen gebeuren in het voetbal en we hebben er eentje in liggen. Dus nog 2 of 3 te gaan.
2: En of dat FC Utrecht gaat lukken, dat weten we morgen. Want om 2 uur wordt het restant van de wedstrijd afgewerkt in een leeg stadion Galgenwaard. En mag geen publiek aanwezig zijn. Maar wie er wel aanwezig mogen zijn, dat zijn onze verslaggevers. Want natuurlijk doen we ook van dat laatste half uur live verslag op de website en app van RTV Utrecht.
0: Morgen dus. Wessel, dankjewel.

0: town.
1: Ed Sheeran in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nou, de stem van Grita hebben we gehoord, die is wakker.
2: Zeker, net als jij. Goedemorgen, Bob.
1: Ja, zeker, natuurlijk. Goedemorgen. Even terug naar het weekend. Heb je nog iets leuks onder kunnen ondernemen? Het was gisteren met name misschien een beetje waaierig, maar het was wel over het algemeen wel droog volgens mij. Hè?
2: Ja, die wind was vooral zaterdag nog wel opvallend.
1: Nou, zeker wel. Ja.
2: En gisteren was het allemaal wat rustiger, maar wel veel zon. Ik heb in de kano gezeten. Op de rivier een paar uurtjes met de club. Gekanoed.
1: En
2: gisteren ben ik nog naar een openzijnd openluchtzwembad geweest. Want er zijn nog een paar zwembaden tot eind van de maand open.
1: Ja, vind je het leuk om dan nog de kou te trotseren? Of is het zwemwater het natuurlijke zwembad?
2: Ze verwarmen het dan tot 1,22 graden. Ik ben niet zo superheld daarin. Maar ik vond het was gewoon heerlijk weer om nog eventjes een soort zomerduikje te nemen.
1: Ja, ik snap dat. Weet je wat ik ook altijd lekker vind? Om even naar buiten te gaan zodat het zonnetje schijnt. Dat was moet ik even denken, zaterdag het geval, zaterdagmiddag, dan toch nog even buiten te gaan zitten. Dan denk je, want waaien er wel, want daar hadden we het wel even over. Maar dan zit ik toch in het zonnetje en dan denk je van, wauw.
2: Nou, ik moet zeggen, de septemberzon vind ik echt fantastisch. Ja. Die is niet meer zo schel als de hoogzomerzon. Dus ik vind de septemberzon echt heel prettig aanvoelen. Dus wat dat betreft vind ik september een leuke maand.
1: Maar misschien is vandaag wel een uitzondering, want 26 of 27 graden wordt het nog behoorlijk warm ook, hè?
2: Ja, het wordt warm en dampig, dat hoort natuurlijk ook bij dit seizoen. En het wordt een hoogzomerse dag. Alleen, je zult ook zien dat hier de piek, die 6, 27 graden... dat is niet een piek die 3-4 uur lang stand houdt, zeg maar. Het is even kort die 27 graden aantikken en dan weer langzaam naar beneden. Ik denk dat het voor veel mensen best vriendelijk aanvoelt. Er kan in de vroege ochtend nog een spattenbuitje vallen. Uh-huh. Je zag gisteren eigenlijk al, ik weet niet of je dat zag, er was wat onrustige bewolking.
1: Ja, zeker.
2: En dat leek een beetje op voor de liefhebbers op kastelanes van die kanteelwolken. Beetje stapelwolkjes klein die wat hoger in de lucht hangen. Ja. Waar mee wordt aangegeven dat er op die hoogte enige onstabiliteit is. Nou, die is vannacht wat aangesproken. Er zijn wat buitjes gevallen. Nou, misschien tot een uurtje of negen dat er nog een klein spettenbuitje valt. Maar verder is het droog. Veel zon en wat hoge bewolking, dat wel. En dan gaan we eens kijken op welk moment we die 6, 27 graden vanmiddag aan gaan tikken. En we beginnen nu met een graadje of 16.
1: Oké, dus er valt nog veel te winnen. Level een graad of 10.
2: We moeten nog wel eventjes. En de zon is nog niet op, hè? Bijna 7 uur komt hij boven de oostelijke horizon. Ja. En om 8:15 is hij ook alweer onder, hè?
1: Dat merk je vroeg,
2: hè?
1: Ja, maar gisteravond ook. We zetten even de televisie aan. En toen het was 19:30 of zo. En ik denk, het wordt nu alweer donker. Je gaat dan bijna weer denken aan, doe die gordijnen maar dicht.
2: Dat, de kaarsjes kunnen aan en dat soort,
1: Precies, ja. Grita, dank voor nu. We blikken dan in het volgende uur zeker even vooruit. Want dit is wel een uitzondering, hè, die 6, 27 graden vandaag
2: zeker.
1: Deze week.
2: Ja, misschien is het wel de piek nog van de rest van het jaar.
1: Oké, we zetten hem straks weer op, toch?
2: Ja, zeker.
1: 10:10, tot zometeen
2: tot
1: weer.
2: Zo.
1: Met een verse kop thee erbij. Of koffie, dat mag natuurlijk ook. 7:04, Utrecht is wakker, op naar het volgende.

0: dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
1: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
0: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren, maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allen.

0: Duitse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
1: Ja, vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
0: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
2: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch, jongens?
0: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden.
3: Als het nieuws uit binnen- en buitenland steeds op het hele uur. En dan nu, inmiddels is 6:40 geworden, het nieuws uit de regio steeds daar achteraan. En uitgebreid op het 9:30, dus ook om 7:30. Marjolein, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Je was druk bezig met de voorbereiding vanaf vanmorgen vroeg. Vertel, wat hebben we in het regio nieuws?
4: Er zijn vandaag geen lessen in een pand van de Hogeschool Utrecht. En dat gaat zeker 2 weken duren door waterschade. Lessen moeten voorlopig online worden gegeven aan zo'n 3500 studenten. Want bij werkzaamheden brak vrijdagmiddag een waterleiding op de 5e verdieping. En dat heeft daar veel schade gegeven. In Woerden is gisteravond een auto uitgebrand. Dat was in de buurt van Sportpark Kromwijk. Hoe die brand is ontstaan wordt onderzocht. En FC Utrecht bereidt zich weer voor op de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Maar dan op het laatste half uur. Want ja, zaterdagavond werd dat duel gestaakt bij een 1-3 stand door ongeregeldheden.
3: En dus wordt er morgenmiddag weer gevoetbald.
4: Ja.
3: Maar dan wel zonder publiek natuurlijk.
4: Zeker, ja. Dat is in dit geval niet anders. Nee.
3: Oh, ja.
4: Dus daar heb ik het ook over zo.
3: Oké, 7:30 bij ons op de zender. Dankjewel. Tot zometeen dan weer. Verkeersinformatie van de ANWB. Dat betreft de A27 van Breda naar Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd. Dat geeft flink wat vertraging. En ook een omrijdend advies vanuit de ANWB. Dus ik loop het gooien met Lexmond. Doe je 30 minuten langer over je reis. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden is het advies. Via knooppunt Deil over de A15 en dan de A2 richting Utrecht. De dan moet je eerst even volgen richting Nijmegen. Dus een kleine verwarring kan dat opleveren. Maar bij deze wel gesteld. Dus de A27. Ja, het is een flink oplopende tijd ook, zie ik wel. Zelfs 40 minuten krijg ik nu door van de ANWB. Extra reistijd dus op die A27 richting Utrecht. Goeie reis, waar je ook onderweg bent of gaat zometeen.
5: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
6: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
7: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169.
8: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
9: Ook de beste vakantieparken die

0: september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
3: Ja, en als er een onderwerp is wat je onder de loep gaat leggen, wat op fietsafstand is, dan zal Robert-Jan Boy daar zeker niet aan voorbij gaan. Robert-Jan, goedemorgen. Waar demareer je op dit moment? Of je bent gewoon rustig aan het relax fietsen, zeg maar?
4: Ja, altijd wat gemakkie, hè? Dat begrijp je. Nee, maar die singles, juist Lepelburg gepasseerd. Schitterend natuurlijk, want het is, ja, windstil. Het is zacht, zou je kunnen zeggen. De bomen hangen er een beetje bij. Het water weerspiegelt de situatie. En ik fiets rustig over het rode asfalt richting de Koningsweg, om precies te zijn.
3: In Utrecht, hè?
4: In Utrecht, ja. Uiteraard. Daar is het Rode Kruis, kenmerkend wit gebouw. En dat gaat verhuizen. Na 40 jaar lang zat het daar. En vanaf deze week beginnen ze ermee. Kortom, wij gaan het hebben over het Rode Kruis, het verleden en de toekomst. Want ze krijgen een soort landelijke taak op een andere locatie.
3: Oh, ja. Nou, daar gaan we heel veel over horen natuurlijk, ja. Moet je nog een flinke entrap of valt dat wel mee dan?
4: Nee, dat valt mee. Ik zie hier passeer nu de Sterrenwacht. Zometeen richting Ledig Erf. Schitterend, schitterend. En dan, Gansstraat, daar ben je er al bijna natuurlijk.
3: Ja, ja, ja, jij zegt het. Jij kent het op je duimpje natuurlijk. Ja, bij wijze van spreken kun je al... Moet je al licht voeren trouwens, vraag ik me af. Want ik kan niet goed naar buiten kijken hier vandaan. Begint dat al een beetje?
4: Dat is nog niet nodig, maar ik trap hier op een dienstfiets, zo gezegd. Ja. Met zo'n rode bak van voren.
3: Maar wel een moderne dienstfiets, toch?
4: Ja, gaat automatisch een lampje branden al. Oh. Ja, dat is dus... De dynamo hoeft niet meer op het wiel, dus er brandt inderdaad een lichtje.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Even kijken. Ja, achter ook. Maar het is eigenlijk nog niet nodig.
3: Ja, goed.
4: Dan kunnen wij weer een half uur over doorvragen. Maar weet je wat? We hadden het net over een demarrage.
3: Ja.
4: Wij kunnen het toch even niet laten.
3: Ja, kom op, zet hem even in.
4: Ik ben net gepasseerd door zo'n lean bike. Lean fiets. Ja, dat moet er eventjes gebeuren. Moment.
3: Even flink op de pedalen. En zonder trapondersteuning, hoor, Robert-Jan Boy. Tot zometeen na 7:30 uitgebreid in Utrecht is wakker. We praten ook uitgebreid over honden vandaag. Dat heeft te maken met bobtails, die met zo'n 70 stuks bij elkaar kwamen, met hun baasjes overigens in die begin van het weekend. Leuk om te zien, die harige honden. Dat zijn rashonden. Vind je dat leuk? Of heb je liever een vuilnisbakkenras? Daar gaan we over doorpraten in Utrecht is wakker. Je mag je zegje doen trouwens op Facebook van Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app. Zometeen ga ik contact leggen met Richard Koonen. Hij is de directeur bij de Luisterlijn. Dat is niet alleen een telefoonlijn, maar tegenwoordig al heel lang ook met e-mail en chatbox te benaderen. Maar het gaat niet heel erg fijn met de Luisterlijn. Dat wil zeggen, bezuinigingen die eraan komen, maar wel steeds meer mensen die contact erover zoeken. Met de Luisterlijn. Nou, je hoort er zo meer over in Utrecht is wakker. Eerst Mike Oldfield en Maggie Riley.

0: King. Stand by me. Kwart over zeven is het inmiddels voor je. Luister naar Radio M Utrecht. Ja, met ingang van komend jaar zal er door het kabinet Jet worden bezuinigd op de luisterlijn. Nou, de luisterlijn zal bij velen van ons geen onbekende naam zijn. Vroeger overigens alleen was dat telefonisch te benaderen, maar ook inmiddels al heel lang via e-mail. En er is ook een chatbox. Alles wordt dag en nacht gerund door vrijwilligers. Speciaal voor mensen waar het zeg maar even niet goed mee gaat of mensen die zich eenzaam voelen. Directeur is Richard Koonen en die ziet volgens mij steeds meer dat mensen contact zoeken. Hij maakt zich misschien wel zorgen over de toekomst na die aangekondigde bezuinigingen. Kan ik me zo voorstellen. Goedemorgen, Richard.
1: Hallo Bob, goedemorgen.
0: De laatste keer dat we hier spraken was volgens mij net voor de feestdagen vorig jaar, dus net voor kerst en zo. Toen vertelde je dat er sprake was van piekdrukte in het aantal mensen dat zich eenzaam voelde en behoefte had aan een luisterend oor. Ja, dat is maar één voorbeeld eigenlijk. Wanneer besluiten mensen doorgaans om jullie te bellen of contact met jullie te leggen?
1: Nou, dat is eigenlijk door de hele dag en de nacht. Dus het loopt continu door. Je hebt gelijk, Bob, dat vorig jaar het aantal oproepen toenam. Significant toenam. En waar bellen ze voor? Ja, vaak zijn ze eenzaam. Of liggen ze te piekeren in hun bed 's nachts. Om wat dan ook. Veel mensen hebben psychosociale problemen. Zoals je dat dan noemt. Relatieproblemen, angst voor de oorlog, ik noem maar wat. Dus dat gaat eigenlijk vol continu door, kan ik wel zeggen. Het zijn er ongeveer 1000 per dag.
0: Dat klinkt veel, dan word je toch een beetje stil van als je dit zo hoort. Het kabinet bezuinigt dus volgend jaar op de financiële bijdrage aan de luisterlijn. Is dat een significant, maakte je net, mooi woord gebruikte je net. Hoeveel procent is dat dan van jullie budget, zeg maar, dat je niet meer krijgt vanaf komend jaar?
1: Ja, dat is stevig. Dat is 10% ten opzichte van de subsidie die we dit jaar ook krijgen. Dat is structureel, dus dat werkt dan door de komende jaren. En dat gaat om tonnen euro's voor een vrijwilligersorganisatie die we zijn. Dus dat is heel stevig.
0: En wat gaat dat dan betekenen? Minder vrijwilligers niet misschien, maar minder locaties. Hoe gaat dat?
1: Ja, nou, dat gaat eigenlijk heel veel betekenen. Want de meeste kosten die we maken, die zitten toch in het ondersteunen van die vrijwilligers, kun je wel zeggen. Dus we hebben professionals in dienst die die vrijwilligers trainen en ondersteunen, begeleiden tijdens dat werk. Dat hebben ze ook wel nodig gezien de gesprekken die ze voeren. Ja. Nou, daar zullen we dus iets moeten gaan doen. Dus we moeten gaan snijden in die formatie. En daarnaast hebben we door het land twee locaties. En ontkomen we er eigenlijk niet aan om zo'n beetje een derde daarvan te gaan sluiten, omdat we het geld niet hebben.
0: Wat houdt een locatie dan voor de luisterlijn in? Ik kan me zo voorstellen dat vrijwilligers ook gewoon thuis zitten de telefoon, want dat kan tegenwoordig, hè, met een laptop erbij. Kun je dat vanuit huis doen? Vertel.
1: Zeker. Dus wat je eigenlijk ziet is dat het werk dat die vrijwilligers doen, dat is natuurlijk solistisch. We doen het in een eentje. Ja. En vaak digitaal, hè, aan de telefoon, in de chat en de e-mail, wat je al in het begin zei. Dus die vrijwilligers die hebben sociale cohesie nodig. Die hebben elkaar nodig. En daarom komen ze ook bij elkaar. Ja. Op al die plekken in het land. En daarom willen ze ook vrijwilliger bij ons zijn. Ja, dus dat is fundamenteel voor onze organisatie, dat die verbinding er wel blijft.
0: Want dat zou kunnen betekenen, als ik jou zo hoor, dat als je niet meer bij elkaar komt, één keer in de zoveel tijd, als vrijwilliger bedoel ik dan, dat je dan op de interesse gaat verliezen of dat er geen nieuwe aanwas meer is.
1: Ja, nou, dat is ook hetgeen waar wij ons best zorgen over maken. Ik heb een heel rondje door het land gemaakt, heel veel vrijwilligers gesproken, en die zeggen van ja, we doen dit vrijwillig. Dat is al hartstikke mooi natuurlijk. Maar als je dat contact kwijtraakt met andere vrijwilligers, en je kan er ook niet meer goed over praten in de buurt, dan wordt dat echt een opgave.
0: Ja, als je dan zo'n mededeling krijgt vanuit Den Haag, want ik neem aan dat je gewoon een soort brief krijgt of zo, of je hoort over er gaat bezuinigd worden, je leest erover. Nou, Prinsjesdag komt er bijvoorbeeld ook weer aan nu. Dat je dat hoort, kun je daar actie op ondernemen? Doe je dat ook als directeur van de luisterlijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Daar zijn we volop mee bezig op dit moment. Dus toen we het bericht kregen, vorig jaar overigens, eind vorig jaar pas, dus dan moet je in een jaar moet je iets zien te regelen om die 10% op te vangen. Dat is natuurlijk hartstikke kort voor zo'n organisatie die we zijn. Dus daar hebben we eigenlijk gelijk tegen geageerd en een bezwaar ingediend. Dat loopt nu nog steeds. En verder zijn er kamervragen gesteld door allerlei partijen die hier ook van horen. En zeggen van ja, dit kan toch eigenlijk niet. En He, dus daar wordt wel op die manier nu stevig verweer tegengevoerd.
0: Ja, bestaat er dan wel, je hoopt dat natuurlijk wel dat er kans is dat een en ander teruggedraaid wordt. Dat er minder bezuinigd gaat worden, slechts helemaal niet. Dat kan misschien ook.
1: Ja, dus daar hebben we nog wel wat hoop in. Overigens, VWS, waar wij ons subsidie van krijgen, die moet een taakstelling doorvoeren, rijksbreed. Dus over de volle linie. Maar omdat wij de wet uitvoeren. He, dat weten heel veel mensen niet, maar ieder mens in Nederland, ieder inwoner heeft recht op een luisterend oor. Vinden we toch dat zo'n besluit nog eens bekeken moet worden. En zeker voor de komende jaren, want het ziet er in die zin niet heel rooskleurig uit.
0: Ja, en de kosten zijn met name die bijeenkomsten of locaties dan die gezocht moeten worden. Want de luisterlijn draait, en we hebben het al een paar keer gezegd, draait echt op vrijwilligers, hè?
1: Ja, het draait op vrijwilligers. En dat zijn er meer dan 1600. Dus dat zijn er echt heel veel. We zijn een landelijke organisatie. Die vrijwilligers moeten natuurlijk ondersteund worden. Die hebben een stukje begeleiding nodig. En ook onze hele infrastructuur, wat je al zei, hè, de techniek om dit te doen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat kost dit ook geld. En het bij elkaar krijgen van mensen. Dus het is een combinatie van elementen. Ja, en we zeggen ook wel eens, vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Hè? Dus het is ook niet gratis.
0: Zeker. Als er nou mensen zijn die denken van nu, ik zou toch ook misschien mijn steentje willen bijdragen aan de luisterlijn. Vrijwilligers dus. Kan dat altijd? Kun je altijd contact opnemen met jullie? Dus niet om, zeg maar, waar je mee zit, in dit geval geen problemen of ook moeilijke zaken. Maar dat je vrijwilliger wil worden, kan dat?
1: Zeker, dat kan altijd. Dat kan altijd. We zijn heel goed te vinden op internet bijvoorbeeld. www.deluisterlijn.nl. Daar kun je alle informatie vinden. En we hebben natuurlijk ook een luisterbelnummer. Dat kun je daar ook vinden. Dus we moedigen iedereen aan die graag dat vrijwilligerswerk bij ons wil doen om zich te melden. Absoluut.
0: Oké. Nou, goed je gesproken te hebben en je problematiek eventjes ter sprake te brengen. Richard, dankjewel. Succes met de ondersteuning in dit geval. En hopelijk dat er nog het een en ander teruggedraaid kan worden. Dankjewel.
1: Nou, super. Dankjewel, Bob. Dag. En een fijne ochtend nog.
0: Ook zo. Richard Koonen, directeur dus van de Luisterlijn. En Utrecht is wakker. Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 8:08. Acta aan de Munnik. Dan leef ik toch nog een keer. Ja, dat is een mooi verhaal. Moet je maar eens naar luisteren.

0: Bloemink en Good Morning Freedom. Goedemorgen, je luistert naar Utrecht is Wakker. Radio M Utrecht met over 2 minuten het nieuws uit de regio. Marjolein, wat heb je in het nieuws?
1: Een pand van de Hogeschool Utrecht is weken dicht. En dat komt door waterschade. En we horen ook nog een van de spelers van FC Utrecht.
2: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost, autotaalglas.
0: Half 8, het Radio M Utrecht regionale nieuws met Marjolein Heijen. Begint met waterschade bij de Hogeschool Utrecht.
1: En daardoor is één van de panden voorlopig dicht. 2 weken lang is de schatting. Lessen moeten voorlopig online worden gegeven aan zo'n 3500 studenten. Bij werkzaamheden brak vrijdagmiddag een waterleiding op de 5e verdieping. Het water verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. In Woerden is gisteravond een autobrand geweest in de buurt van sportpark Kromwijk. Die auto stond geparkeerd bij de voetbalclub. Omstanders die hoorden harde knallen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Die wordt onderzocht. Die auto is totaal los. Na een overval bij een tankstation in Leusden heeft de politie een verdachte aangehouden. De overval werd zaterdagavond laat gepleegd aan de Randweg. Een medewerker werd in de winkel bij de tank bedreigd. Het lukte na een uitgebreide zoektocht om die verdachte op te sporen. FC Utrecht bereidt zich voor op het laatste half uur van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Zaterdagavond werd dat duel gestaakt bij een 1-3 stand. En dat had te maken met ongeregeldheden op de tribune. Dani de Wit die heeft er nog vertrouwen in.
12: Het voelt niet als een eindstand en we hebben ook nog 30 minuten te gaan. Dus dat is vrij veel. Ik heb wel eens met AZ met 4-0 volgestaan tegen Sparta. En vervolgens in 1 helft 4-4 gespeeld. Dus er kunnen rare dingen gebeuren in het voetbal. En we hebben er eentje in liggen. Dus nog 2 of 3 te gaan.
1: Nou ja, morgenmiddag dan weten we het. Om 2 uur begint die wedstrijd. Die wordt dan uitgespeeld en is live te volgen via de stream van RTV Utrecht. En die vind je op de app en op onze website. Het weer dan nog. Het wordt zomers vandaag. Volgens Gita krijgen we flink wat zon en vanmiddag zo'n 27 graden.
0: Ik stond vanmorgen vroeg voor de kast, of in de kast beter gezegd. Want je loopt erin en denk je van, wat ga ik nu dan pakken? Ik wist het echt niet.
1: Ingewikkeld, hè?
0: Ik had een t-shirt aan in de nacht. Ik dacht, die doe ik uit natuurlijk. En wat doe ik dan aan? Ik denk, ja, een polo shirt aan en voor de rest... Ik had geen idee.
1: Laagjes, hè? Dan kan je altijd iets uittrekken.
0: Ja, nu nog niet hoor. Dankjewel. Het wordt 6, 27 graden vandaag.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen, maar ja, lekker.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel voor het nieuws. Zometeen meer over het nieuws uit Midden-Nederland. Ik heb nog wat nieuws van de weg voor je. Dat is de A1, om maar eens mee te beginnen. Van Apeldoorn naar Amsterdam. Stroehoeflaken 5 minuten extra. Ook de A2 ook 5 minuten van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Beest en Knoopert Everdingen. Bijna 10 minuten extra heb je nodig op de A12. Kom je vanuit Arnhem naar Utrecht dus. Tussen Veenendaal en Maarsbergen die vertraging. Een kwartier op dit moment ook extra op de A27. Eerder gebeurde er een ongeluk richting Utrecht. Nu nog vertraging tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. De weg is wel weer helemaal vrij. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
3: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
5: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Jackson 5. Ja, die was toen verbonden, dat cijfer 5 aan de Jacksons. I want you back. Het is 7 minuten over 7:30 inmiddels geworden. Goedemorgen, dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan het hebben over zo'n 40 jaar. Na 40 jaar beter gesteld gaat het Rode Kruis in het kenmerkende witte gebouw aan de Koningsweg in Utrecht verhuizen. Er is behoefte aan en meer ruimte, omdat de nieuwe vestiging een landelijke functie zal krijgen ook. En daarnaast wil de gemeente op termijn woningen bouwen aan de Koningsweg in Utrecht. Nou, deze week beginnen ze volgens mij met inpakken van de verhuisdozen. En intussen kunnen vrijwilligers nog even dan die oude sfeer opsnuiven. Verslaggever Robert-Jan Boy, die is erbij in het, nou ja, bijna oude gebouw, kan ik zeggen. Bijna de voormalige plek. Of is er nog heel wat te doen, Robert-Jan?
1: Ja, we gaan even kijken.
2: Nou ja, het is nu nog een beetje rustig uiteraard, Bob. Maar de rondleiding is al begonnen. Die krijg ik van Laurien Ebbehorst, die 40 jaar vrijwillig is geweest.
1: En nog steeds.
2: En Cora Gerritsen, die de regio-manager is. Met z'n tweeën krijgen we een rondleiding nu hier in de garage.
1: Zeker.
2: Ja, ik zie auto's staan. Ik zie daar een soort zieke ambulance staan.
1: Ja.
2: Maar voor de rest ook andere auto's. Maar je vertelde dat het toch vroeger nog wel wat anders was hier. Hè?
1: Ja, nu staat er een gedeelte auto's van de buren.
2: Ja.
1: Maar voorheen stond dat helemaal vol hier. Met onder andere materiaalwagens, ambulances, rolstoelwagens, maar ook een touringcar waarmee we uitjes maakten. En uiteraard het noodhulpvoertuig, wat er toen ook al stond. Die staat hier vooraan.
2: Ja.
1: De laatste inzet in Utrecht is geweest in de Vissersteeg. Met de ontploffing.
2: Dat was niet zo lang geleden. Dit jaar nog natuurlijk.
1: In januari, ja.
2: Ja. En dat allemaal hier in het kenmerkende witte gebouw aan de Koningsweg, vlakbij het spoor. Als je zo aankomt rijden, denk je van, hé, dat is een oud wit gebouw met het Rode Kruis erop.
1: Ja,
2: klopt. Jij hebt hier waarschijnlijk vele herinneringen liggen.
1: Ja,
2: als het alleen deze. Ik zal even naar een andere ruimte gaan.
1: Ja,
2: want
1: dit
2: is dan een garage. Ik hoorde net mevrouw Gerritsen zeggen dat hier nog achter in dit hok, we kunnen er even in kijken, er liggen weet ik hoeveel veldbedjes.
3: Zeker, wij beheren voor de gemeente Utrecht 500 veldbedjes. En als het nodig is en mensen moeten overnachten, dan zorgen wij dat die opgezet worden.
2: Ja.
3: En binnen 1,5 uur, zo'n afspraak hebben we gemaakt met de gemeente.
2: Even kijken, hier een lange gang. Een beetje oude gang inderdaad, met die oude tapijttegels. Waar gaan we naartoe?
1: Dit is het kledingmagazijn. Hier ligt alle kleding van de evenementenhulp.
2: Nou ja, zo kom je hier weer wat verder. En dan kom je in een grote ruimte met een piano, met een barretje, bankstellen. Dit lijkt me een ontmoetingsruimte.
1: Ja, hier komen we elke maandagavond bijeen. Nog steeds een hele groep vrijwilligers.
2: Ja.
1: Voorheen hadden we natuurlijk geen internet en verdeelden we de evenementen van, goh, wie heeft zin om te gaan? En die ging. En tegenwoordig is het ook wel een sociale activiteit. Er wordt vaak met elkaar gegeten even.
2: Ja, maar was het 40 jaar geleden dan meer sociaal? Die EHBO denk je toch aan medische aangelegenheden? Ik bedoel, hoe was dat 40 jaar geleden? Als het toch ging om de taken van het Rode Kruis.
1: Nou, toen deden we ook al evenementenhulp. Maar hadden we ook de sociale activiteiten zoals welfare, telefooncirkel en.
2: Maar ook medische ondersteuning bij een marathon bijvoorbeeld?
1: Ja, de eerste marathon in Maarschalkerweerd heb ik ook meegemaakt, inderdaad.
2: Ja, ja.
1: En gelukkig doen wij die nog steeds.
2: Ja, en waren voor de rest met name de taken die je hebt gedaan?
1: De vakantieprojecten heb ik heel lang gedaan. Dus de Henri Dunant, de vakantiehuizen die het Rode Kruis had. We hebben vanuit Utrecht eigen weken georganiseerd in Drenthe.
2: Ja, ja.
1: En daarnaast hadden we de touringcar waar we heel veel vanuit huizen met mensen dagjes uitgingen.
2: EHBO-cursussen.
1: De EHBO-cursussen zijn natuurlijk verplicht. Ja, we deden de aanvullende cursussen. Ze zijn er ook uiteraard ook nog steeds.
2: Ja. Dus, maar nu wel de verschuiving naar toch meer noodhulpsituaties.
3: Meer de noodhulp. En wat we de evenementenhulp doen we eigenlijk als Rode Kruis. Dus alle vrijwilligers die aan de evenementenhulp doen, doen dat eigenlijk om op een gegeven moment klaar te staan als het echt een noodsituatie is.
2: Ja.
3: En dat kan zijn, drie dagen geen stroom. Maar dat kan ook zijn als we ooit met oorlog weer in aanraking komen.
2: Nou ja, het zijn grote thema's.
1: Ja.
2: Dat wie het gebouw wordt verlaten?
1: Ja, ik ga weer terug naar waar ik ooit begonnen ben.
2: Oh.
1: Ruim 48 jaar geleden was om de hoek de Schaverijstraat. En daar was de garage van het Rode Kruis.
2: Vlak bij die Vlampijpstraat.
1: Ja, om de hoek. En het kantoor en de leslokalen zaten op de Lange Nieuwstraat.
2: Nou ja, dus
1: Lange Nieuwstraat 103, weet ik nog steeds.
2: Maar dit is de vierde verhuizing al, begrijp ik. Maar goed, 40 jaar heeft al een hele tijd op deze locatie.
1: Ja.
2: Laten wij zo meteen nog eens even verder gaan kijken en praten over de toekomst aan die Vlampijpstraat. Terwijl ik even naar links kijk en daar al wat papieren zit hangen hier aan de wand. Koningsweg sluit, inpakken, verhuizen, uitpakken, inrichten. Het hele schema hangt hier al. Opening Vlampijpstraat, daar wordt ook opgewezen. Maar dat was begin oktober.
1: Precies.

Ja, Vincent op Radio M Utrecht. En dat ben jij. Ja, zometeen Grieto Spannenburg het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst gaan we het nog even hebben over rashonden of vuilnisbakkies. Dus bastaards of kruisingen, wat je wilt. Wat zijn de voor- en nadelen van een hond hebben? Dat wil zeggen of een rashond of een vuilnisbakkie. Nou, daar mag je zegje over doen. Het leuke is dat we in Nieuwegein van het weekend zo'n 70 bobtails bij elkaar kregen. Niet wij, maar we hebben dat geconstateerd. Dat zijn van die harige honden. Hartstikke schattig om te zien. Rashonden ook. Ja, rashonden of geen rashonden. Waar ga je voor? Harry die krijgt wel eens een bastaard op bezoek. Harry in Brisbane. Good evening, zou ik bijna willen zeggen. Maar het is good afternoon natuurlijk voor jou, Harry. Maar even wennen aan tijdstip, een tijdverschil dat we ook hebben met je. A dog's breakfast. Dat serveer jij soms wel eens aan die bastaard die bij je komt op de veranda. Grappig om te zien, inderdaad. Een flinke hond. Die heet Lola, hebben we al begrepen. Uit de M-wisseling die je hebt dan op Facebook van Radio M Utrecht. Leuk om te zien. Nou, meerdere mensen hebben hun hond geshowt. Of, nou ja, beter gezegd, via een appje gestuurd. Of hij staat al op Facebook. Hans die zegt, wij hadden thuis altijd een hond. Dat waren geen rashonden trouwens, hoor. Maar, oh, prima. Else zegt, goedemorgen, beste lieden met de groeten vanuit Woudenberg. En een uur geleden stuurde jij al een berichtje dat het 16 graden was en half bewolkt. Nou, die temperatuur gaat zo'n 10 graden nog de hoogte in, weten we intussen al. Qua hondjes, mijn lievelingsras zijn Yorkshire Terriers. Een klein pittig ras trouwens, die ons zo goed opvoeden dat wij precies wisten wat de dames wisten. Oké. Ik heb een paar van die nestjes ook gehad. Een Tinka, mijn eerste voordat ik gehuwd was. Tja, dat was een heel gedoe. En we waren verknochten elkaar. De hond dus, hè, en jij, toch? Nu moesten we hem delen. Niet te geloven, een echte machtsstrijd was er nou. Heel leuk verhaal erop op Facebook, Radio M Utrecht, kun je nalezen. Johanna zegt, mijn vader had een slagerij en daar passen geen honden bij. Die heb ik al eens een keertje gelezen, volgens mij, van jou. Ik ben niet zo met honden opgegroeid. Nou ja, dat geeft ook helemaal niet. Ik ben een keer gebeten, dat is vervelend. Bianca heeft haar twee honden eventjes tentoongesteld... met een fotootje op Facebook. Dit zijn namelijk mijn twee kanjers. De ene is een Jack Russell en de andere een Old English Bulldog. De laatste is mijn tweede van dit ras. De eerste was echt een grote meid. Door de wens van fokkers om kleiner en compacter te fokken is deze meid kleiner. Ja, ik hou niet van gesleutel aan een ras, zegt ze. Dat komt vaak niet ten goede aan het dier. En verder maakt het mij dus niet uit welk ras je bent. Als je maar aardig bent. En dat moet dan wederzijds zijn. Leuk hoor, leuke reacties. Facebook Radio M Utrecht, een rashond of een bastaard. Je kunt het kwijt op Facebook Radio M Utrecht of je appt het naar mij via de RTV Utrecht app.

0: terug naar de jaren 70 in de muzikale gedachte met ABBA. I do, I do, I do. Oh, we gaan ervoor, Gita. Goedemorgen,
1: wederom. Zeker, goedemorgen, Bob.
0: Voorgaand uur heb je al toegelicht dat we echt, en ik vraag het nog maar een keer, echt naar 6 of 27 graden gaan vandaag in Midden-Nederland.
1: Ja, we gaan het een beetje in stappen doen. Het is nu een graad of 15, 16. Rond lunchtijd denk ik dan een graad of 23. En dan uiteindelijk ergens halverwege de middag 6, 27 graden... wat we even gaan aantikken voordat de temperatuur weer omlaag gaat. Want op enig moment in de middag steekt een meer west-zuidwestenwind op... en dan zal die temperatuur ook wel weer ietsjes gaan dalen. Dus het is een kort maximum, maar wel een leuk zomers maximum.
0: Nou, dat lijkt me wel, ja. Het is wel een vreemde eend in de bijt bij de rest van de week... kan ik me zo voorstellen, met deze dag. Met misschien nog een spettertje in de ochtend, maar dan een heel zonnig weerbeeld.
1: Ja, een vrij zonnig weerbeeld. Er zit nu nog, er trekt nog allemaal wat bewolking nu over. Daar zit boven het noorden van Zuid-Holland nog een klein beetje regen op. Dat zou bij ons nog net bijvoorbeeld in de Ronde Venen wat gespetter kunnen opleveren. Maar ja, het is allemaal wegtrekkend en we krijgen eigenlijk steeds meer zonuren. En inderdaad, een vreemde eend in de bijt zeker, want de komende dagen... is het aan de frisse kant. Ik denk dat je morgen en woensdag als 18 graden... zo'n beetje als maximum temperatuur hebt. Dus dat scheelt nog wel.
0: Dat lijkt me wel, ja. De rest van de week is echt wel heel anders... dus qua weerbeeld, begrijp ik dan.
1: En we eigenlijk komen op de grens te liggen... tussen de zeer warme lucht boven het Europese continent... en frissere lucht vanuit het westen. En dat levert vaak een front op. Een front is niets anders dan een scheidingslijn... van twee verschillende luchtsoorten. En op zo'n scheidingslijn, als dat een beetje... op een bepaalde manier uitpakt, dan gaat het ook regenen. Dat zien we morgen gebeuren. Omdat die frissere lucht het continent optrekt... ja, duwt die frissere lucht ook de aanwezige lucht wat omhoog. En dat leidt dan stijgbewegingen en dat leidt dan weer tot regen. Dus ik denk dat morgen het in de ochtend nog wel eventjes naar... 18, 19 graden gaan. Als even de zon erbij komt in de ochtend misschien nog ietsjes hoger... maar het zal toch vooral bewolkt zijn. En vanuit het westen begint het in de tweede ochtendhelft van dinsdag te regenen. En dan blijft het regenachtig. En als het een tijdje doorregent, dan zie je ook die temperatuur zakken. En misschien dat het dan in de regen op enig moment 15 graden is. Dus dat is dan een hele frisse dinsdagmiddag. En een natte dinsdagmiddag.
0: Ook dat nog, ja. Voor de rest van de week ook wel veel nattigheid dan?
1: Nou, woensdag is eigenlijk een uitgesproken natte dag. Dan wordt het juist in de bovenlucht koud. Krijgen we buien met misschien wel onweer. Nou, dan klimt die temperatuur naar 18, misschien 19 graden. En de dagen daarna keert de rust wat weer. Krijg je van dat heerlijke Nederlandse weer stapelwolken en zon. Maar 20 tot 22 graden is dan wel zo'n beetje de max, denk ik. Maar niet onvriendelijk weer.
0: Nou, dan terug naar vandaag. Want dan denk ik meteen aan de weerspreuk. Dat moet een zomers tintje hebben op de een of andere manier. Of iets met temperaturen, wat heb je?
1: Ja, ik zat toch te zoeken. Wat is er nou nog? Wat past bij dit weer? Daar kwam ik toch echt op dat feit dat de dagen steeds korter worden. We toch langzaam naar de herfst gaan. En de september R is ook weer in de maand.
0: Dat is waar.
1: Als de R is in de maand, is het weer niet altijd meegaand.
0: Nou, dat is wel een mooie weerspreuk.
1: Ja, hè?
0: Als de R is in de maand...
1: is het weer niet altijd meegaand.
0: Ja, zo is het. En vandaag is het een klein beetje een uitzondering.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Goed. Hey, dankjewel, tot over een uurtje.
1: Tot zo.
0: Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Het is 5 minuten voor 8 geworden. Gezellig dat je bij ons bent. Nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek. Driver's Seat, Sniffen the Tears.

0: Pompons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1.

0: aan het parlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
1: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bund des Saren Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
0: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Zeven luchthavens, waaronder twee bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
2: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
0: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
3: En het derde uur, Utrecht is wakker. Dat is intussen van start gegaan. Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Automatisch werkt ons dat bij het nieuws uit de regio. Marjolein Heijen.
4: Er was brand in Woerden gisteravond in een auto op sportpark Kromwijk. Er waren daar harde knallen te horen en die auto heeft veel schade door de brand. De oorzaak wordt onderzocht. Voorlopig geen lessen in een pand van de Hogeschool Utrecht door waterschade. Lessen moeten waarschijnlijk 2 weken online worden gegeven aan zo'n 3500 studenten. Bij werkzaamheden brak vrijdag een waterleiding en dat heeft veel schade tot gevolg. Tennisser Botik van de Zandschulp gaat vandaag proberen de kwartfinale te halen van de US Open. Dat lukte de Veenendaler ook in 2021. En vanavond laat, dan zal hij zijn wedstrijd gaan spelen.
3: Ja, hij is al heel ver gekomen natuurlijk in de US.
4: Absoluut, ja.
3: Ja, geweldig. Nou, daarover meer.
4: Zeker, straks 8:30.
3: Maar hier bij Radio M Utrecht. Dankjewel, tot zometeen dan weer. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Even een update op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Van Hoevelaken tot Barneveld doe je 5 minuten langer over je reis. Ook zo'n 5 à 10 minuten extra heb je vanaf de andere kant Apeldoorn Amsterdam dus vast toe tot Hoevelaken. Dan op de A27 Breda Utrecht tussen Knooppunt Gorinchem en Lexmond heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. En voor de rest, nou, gaat het op dit moment goed door. Rijdt het goed door. Ja, een paar minuutjes heb je zo te pakken, maar voor de maandagochtend valt op mij niks tegen. Sowieso als je onderweg gaat. Voorzichtige reis namens ons, Radio M Utrecht.
5: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwijkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
9: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
10: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
11: Dit is Radio M Utrecht.

0: altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ik ga zo meteen contact leggen met Tjitske Weersma uit Amersfoort. Die houdt zich bezig met de inzet die ze heeft ook voor Nepal. En met name de kinderen, want ja, daar is een hele dorp in Nepal weggevaagd. Meer dan 1000 mensen zijn om het leven gekomen. Of er worden ook nog heel veel mensen vermist. Ruim een week geleden na die enorme overstromingen. Zometeen dus contact met Tjitske Weersma. En dan Robert-Jan Boy, die zit bij het Rode Kruis in Utrecht. Nog wel, want ja, op die plek, dat gaat zo meteen iets heel anders worden. Het Rode Kruis gaat verhuizen. En Robert-Jan, die hebben we niet meer in de uitzending. Dat is jammer, de verbinding is kennelijk verbroken. We hebben het zo meteen over blaffende honden bijten niet. We hebben het zo meteen over rassen. Of hebben we het over bastaards, zoveel vuilnisbakkerrassies. Waar gaat je voorkeur naar uit? Ik heb al inmiddels al heel wat fotootjes gezien, binnengekregen via de RTV Utrecht app. Hartstikke leuk om te zien. Jullie eigen favoriete hond of hondjes of honden. Laat mij even weten waar je voor gaat. En dat kan ook op Facebook van Radio M Utrecht. Ik zie dat we weer verbinding hebben en ik hoor hem ook. Robert-Jan Boy bij het Rode Kruis, het gebouw, dat kenmerkende gebouw, dat binnenkort leeg komt te staan, want de verhuizing is aanstaande.
3: Ja, zeker. Over een maand moet het helemaal leeg zijn, Bob. En sterker, per 1 oktober komen er meteen tijdelijk andere gebruikers in. Dan wordt het een soort culturele broedplaats waar kunstenaars, zeg maar, hun atelier krijgen. Uh-huh. En dan kunnen ze hun kunstwerken maken. En op termijn moet hier woningbouw komen. Zo'n 100 woningen moet hier op termijn wellicht gebouwd gaan worden. Maar ja, ik hoorde al hier zeggen, ja, er moet wel gesaneerd worden. Maar hoe dan ook, het Rode Kruis gaat naar de Vlampijpstraat. Zometeen uiteraard gaan we daar verder over praten, want de taak van het Rode Kruis wordt uitgebreid. Het gaat nog verder dan alleen het sociale, onder meer. En hoe dat precies in elkaar zit, nou, dat horen we zometeen. Want men popelt hier om daar verder kont van te doen.
2: We gaan dat horen na 8:30 in Utrecht is wakker. Ik tot zometeen weer. Met nu muziek. En we hebben lekker veel muziek ook in dit uur van Utrecht is wakker. Julian Lennon bijvoorbeeld uit 1984. Dat was ineens de zoon van John. Julian Lennon met Too Late for Goodbyes.

0: Les Fous Couchés avec moi, ce soir. 7:15, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan naar Nepal, al in gedachten, want Nepal werd ruim een week geleden getroffen door enorme overstromingen, waarbij hele dorpen weggevaagd zijn, meer dan 1000 mensen om het leven zijn gekomen en worden nog 1000 mensen vermist. Voor de Amersfoortse Tjeske Wiersma komt die ramp heel dichtbij. Zij zet zich in voor kinderen in Nepal. Tjeske, goedemorgen, goed dat je bij ons bent.
1: Fijn om hier te zijn.
0: Goed zo. Je kreeg volgens mij, als ik het goed heb in het verhaal, ineens allemaal berichten uit Nepal binnen. Wanneer drong dat tot je door dat het heel ernstig was, de situatie daar?
1: Nou, dat ging eigenlijk vrij snel. Het eerste appje meldde dat er een overstroming was. Nou zijn die er wel vaker in Nepal, hè? Bergen, Moeson enzovoort. Ja. Dus ik appte terug van meer info, please. En voordat ik het antwoord kon versturen, kreeg ik echt tientallen apps, ook van mensen met wie ik niet vaak heb, en dat het heel groot was. Toen ben ik op allerlei sites gaan kijken, op de socials. Nou ja, en vrij snel kwam dat filmpje van de grenspost, wat iedereen gezien heeft. En toen, toen gingen de stoppen los, zullen we maar zeggen.
0: Ja, maar, had jij al contact met mensen in Nepal dan?
1: De eerste kwam vrij snel. Ik kwam net na 9. Dat is volgens mij kort na de ramp. Ja. Maar ik heb met een heleboel mensen gewoon contact. Regelmatig. Niet dagelijks, maar wel één keer of twee keer in de week of zo. Gewoon hoe gaat ie enzovoort. Dus ja. Op zich is app-contact geen bijzonderheid. Maar dat ze in één klap allemaal tegelijk gaan appen, dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, dan is er iets aan de hand. Ja. Wat zie jij als, nou vraag mij naar de grootste gevolgen voor de mensen in Nepal na deze overstromingen?
1: Nou ja, ten eerste het menselijke leed. Het enorme verdriet over verlies van mensen, gemeenschappen, hun manier van leven. Dat is onvoorstelbaar. Mensen zijn bang dat het allemaal weer kan gebeuren. Hè, zoals door de deskundigen wordt voorspeld. Ja, mensen zijn ontheemd. Ze kunnen niet meer leven waar ze altijd geleefd hebben en dergelijke. Dus de trauma's zijn enorm. En het herstel, hè? Dat gaat zo ontzettend lang duren en zoveel geld kosten. En dat land is al zo arm. En ze hebben al zoveel om mee te dealen. En dan dit er nog eens bovenop. Ja, het is heel moeilijk. En het is wat je vrij zeker weet, is dat de armste mensen daarvan de grootste slachtoffers zullen worden. Want die zijn al arm. En dan komt er dit nog bovenop. Ja, het is onvoorstelbaar.
0: Ja. Jij hebt al heel lang een band met mensen in Nepal. Want je hebt ook een stichting, For Smiling Faces. Ja. Volgens mij help je al 18 jaar of zo de kinderen ook met name in Nepal.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dus het ligt dan wel in de lijn dat je nu ook weer deze hulp probeert te gaan bieden. En dat doe je dan ook op deze manier. Maar hoe doe je dat dan?
1: Hoe ik dat doe? Nou ja, heel simpel. Ik ken een aantal kinderthuizen. Daar ben ik ooit terechtgekomen. En die hadden hulp nodig. En daar heb ik geld voor ingezameld. Mijn achtergrond zit in de goede doelenwereld. Dus ik kan fondsen werven. En ik vraag gewoon aan mensen en organisaties in Nederland, geef me geld, dan kan ik hun helpen. En kennelijk doe ik dat op een goede manier. En trouwens doe ik niet alleen. Ik heb mensen om me heen die me daarbij helpen. En kennelijk werkt dat. Want ik krijg dat geld en ik kan dingen doen.
0: Ja, wat kun jij dan op dit moment betekenen? Of misschien in een volgend stadium voor al die kinderen in Nepal, of in al een flink aantal kinderen, om die te helpen?
1: Nou, de kinderen die in onze tehuizen zitten, die helpen wij alleen al door het feit dat we iets voor ze willen doen. De wetenschap dat er mensen aan de andere kant van de wereld zijn die om hen geven, helpt echt. Dat kunnen mensen zich misschien niet voorstellen, maar dat is echt zo. Dat geeft hun een gevoel van, zie je wel, ik ben belangrijk. Want zij in Nederland vinden ons ook belangrijk. Uh-huh. Er is natuurlijk in eerste instantie vooral veel geld nodig voor de hulp aan het rampgebied en de direct getroffenen. Maar wij als For Smiling Faces hebben vooral geld nodig om onze kinderen te helpen op te groeien tot mooie, productieve, gezonde, blije burgers. Die kunnen bijdragen aan dat het land beter wordt. Dat is het ultieme doel.
0: Ja.
1: En dat is altijd al een uitdaging. Maar in deze tijden van rampspoed en ellende is dat nog veel moeilijker.
0: Ja.
1: Want de prijzen stijgen de pan uit.
0: Ja, dat is extreem waarschijnlijk. Je bent volgens mij ook nog van plan om binnenkort, zeg ik dan maar, zo'n raam begrip, ook wel naar Nepal toe te gaan. Naar Kathmandu, volgens mij.
1: Ja,
0: wat denk je daar aan te treffen over een tijd?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat hangt een beetje vanaf of er veel vluchtelingen naar de stad gaan komen. Kijk, die nu ontheemd zijn, die moeten ergens naartoe en die kunnen niet 1, 2, 3 terug. Als ze überhaupt al terug mogen naar de plek waar ze vandaan komen. Hè, want dorpen zijn weggevaagd. Is de vraag of die daar weer teruggebouwd worden. Je zal wel overal, net als destijds bij 9-11, van die muren zien met posters van missing, missing, missing.
0: Ja,
1: dat zie je nu al overal opkomen. En wellicht ook dat bij onze opvang, wij ondersteunen onder andere een dagopvang of een buitenschoolse opvang voor kinderen. Dat daar wat vluchtelingenkinderen terecht gaan komen. Dat zou zomaar kunnen, weten we nu nog niet. Maar dat is heel wel mogelijk.
0: Ja. Jouw stichting voor Smiling Faces. Er zijn mensen die nu denken, hoe kan ik een bijdrage leveren?
1: Ja.
0: Vertel maar.
1: Geldstorten. Ja, klinkt heel plat, maar wij Nederlanders begrijpen dat natuurlijk.
0: Ja.
1: Er is vooral geld nodig, want ook wij besteden ons geld altijd in Nepal zelf. Dat helpt daar ook weer. Dus we sturen niet van hieruit producten daar naartoe. Geld storten op onze bankrekening.
0: Voor Smiling Faces vinden we gewoon op internet of via diverse media, denk ik ook.
1: Ja, en er staat een grote donatieknop op, dus alsjeblieft, dank jullie wel.
0: Voor Smiling Faces. Ik noem het nog maar een keer. Tjitske, heel veel succes met al je inzet en dat jullie met elkaar kunnen betekenen.
1: Dankjewel.
0: Voor de kinderen in Nepal. Tot een andere keer.
1: Bedankt voor de aandacht.
0: Uiteraard.

je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie.

0: een well-respected man. Het is bijna 8:30 geworden. Zometeen het nieuws uit de regio door Marjolein. Bij mij in de studio, vertelt even wat we in het nieuws gaan horen zo.
1: Ja, een autobrand in Woerden, waterschade in een van de gebouwen van de Hogeschool Utrecht en Botik van de Zandschulp, want hij doet het erg goed op de US Open.
0: Kijk eens aan.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: 8:30, het nieuws van Radio M Utrecht. Dus het nieuws uit de regio door Marjolein begint met brand.
1: Ja, want de vlammen sloegen uit een auto gisteravond in Woerden. Op sportpark Kromwijk stond die auto in brand. De wagen stond geparkeerd bij de voetbalclub. Er is veel schade, ondanks dat de brandweer het vuur snel onder controle kreeg. Omstanders die hoorden harde knallen voordat die brand begon. Over de oorzaak is nog niks bekend, die wordt onderzocht. Een pand van de Hogeschool Utrecht is zeker 2 weken dicht door waterschade. Lessen moeten voorlopig online worden gegeven aan zo'n 3500 studenten. Bij werkzaamheden brak vrijdag een waterleiding op de 5e verdieping. Het water verspreidde zich door het gebouw en beschadigde elektrische en technische installaties. Na een overval bij een tankstation in Leusden heeft de politie een verdachte aangehouden. De overval werd zaterdagavond laat gepleegd aan de Randweg. Een medewerker werd in de winkel bij het tankstation bedreigd. Het lukte na een uitgebreide zoektocht om de verdachte op te sporen. Tennisser Botik van de Zandschulp gaat proberen de kwartfinale te halen op de US Open. Dat lukte de Veenendaler in 2021 ook. Vanavond speelt de 30-jarige van de Zandschulp de 4e ronde van het Grand Slam toernooi in New York. En de Fransman Gea is zijn tegenstander. Hoe laat die wedstrijd begint hangt af van de partijen die daarvoor nog worden gespeeld. Het weer dan, het wordt een zomerse dag. Volgens Gieter krijgen we flink wat zon. En vanmiddag kan het zo'n 27 graden worden.
0: Het is niet te geloven, hè?
1: Ja.
0: Een uitzondering deze week. Want andere dagen gaat de temperatuur niet zo ver komen. Hè?
1: Nee, het wordt ook alweer heel wisselvallig. Hè? Dus nou ja, goed, dan moeten we er maar extra van genieten.
0: Zo'n tip om ervan te gaan profiteren vandaag. Goed, Marjolein, dankjewel. 9:30 dan ben je er weer.
1: Ja, tot dan.
0: Doe het volgende nieuwsbulletin hier bij Radio M Utrecht. Brengt mij bij verkeersinformatie van de ANWB. A1, Apeldoorn, Amsterdam, Stroenhoevelaken. 10 minuten extra reistijd. En dan ga je ook weer de file in vandaar tot aan Amersfoort-Noord. Want er is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Een kwartier extra heb je dus daarvoor weer nodig. Op de A27, Breda, Utrecht. Knooppunt Gooikamp, Lexmond van 10 minuten extra. En de laatste melding is de A28. 5 minuten vertraging van Zwolle richting Amersfoort. En de ANWB meet die vertraging tussen Strandmulder en Amersfoort-Vathorst.
10: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs. De koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
12: Voordeelhaartjes.nl. Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeelhaartjes.nl. Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Utrecht is wakker met Bob.

0: Baby Comeback van de Eagles op Radio M Utrecht. We gaan het weer hebben over het Rode Kruis dat na 40 jaar het kenmerkende witte gebouw aan de Koningsweg in Utrecht gaat verlaten. Er komen daar woningen en het Rode Kruis gaat een stukje verderop zitten. Nou ja, een behoorlijk stuk verderop. Ja, daar gaan we meer over horen. Verslaggever Robert-Jan Boy is er op bezoek in het bijna oude gebouw waar dus de spullen gepakt gaan worden.
1: Ja, waar komt een koffiekan voorbij lopen. Vastgehouden door een mevrouw uiteraard. Dus kennelijk is hier een bijeenkomst aan de gang. Dat gaat, ja, of dat echt doorgaat de komende tijd, ik waag het te betwijfelen. Want de verhuizing gaat deze week beginnen. We staan nog steeds hier in een grote ontmoetingsruimte met de tafeltjes en stoeltjes. De bar, het oude pakket. Hier een bord wat hier gewoon ergens staat, wat klaar is voor de verhuizing. Vanuit het hart staat erop, met de mouwen opgestroopt. Hier een soort, een grote foto. Ik zie vaak daar een meneer liggen die geholpen wordt door Rode Kruismedewerkers. We gaan naar een andere ruimte toe, samen met Laurien. Ja. Die het wil hebben over EHBO volgens mij, wat ook door de jaren is gebeurd natuurlijk. EHBO-cursussen.
2: Ja, hier worden wekelijks een grote zak hier. Lessen gegeven.
1: Kijk nou. Kijk, nou is hier allemaal poppen in.
2: Allemaal poppen.
1: Ik zie hoofden.
2: Ja.
1: Wat wordt hier opgeoefend?
2: Hier wordt de reanimatie opgeoefend.
1: Aha.
2: Ja.
1: Nou, dat zijn forse pakketten die je daar zo hebt.
2: Zeker. Hier zit materiaal in, wat we ook gebruiken. Je ziet een drankflessen, maar dat is voor de loodse slachtoffers.
1: Jij denkt van,
2: wat is dit?
1: Ik dacht een drankfles.
2: Ja,
1: maar het heeft ook met slachtoffers te maken.
2: Want we hebben vaak ook zogenaamde lotus slachtoffers.
1: Wat is lotus?
2: Dat zijn de mensen die daar ook in getraind zijn, hebben een opleiding gevolgd en die beelden dan de patiënten uit.
1: Oh ja, op die manier.
2: Dat ze echt heel bleek worden, dat ze een shock hebben. Ja. En dan is het aan ons om met de training vast te stellen wat iemand mankeert.
1: Maar ja, dat gaat allemaal aan de Vlampijpstraat ook gewoon door, Cora Gerritsen, de regio manager.
3: Ja, wij gaan ook in de Vlampijpstraat EHBO trainingen geven en vergaderen met onze collega's uit het land.
1: Het krijgt een landelijke uitstraling, die nieuwe locatie. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Nou, het gaat een locatie worden waar het hoofdkantoor eigenlijk zijn hub krijgt. Zijn hub. En dat betekent bijkantoor. Een bijkantoor. En dat betekent dat wij eigenlijk vanuit het land daar zullen vergaderen, maar ook dat we elkaar daar ontmoeten, dat er gewerkt kan worden. En dat kan hier ook al.
1: Ja.
3: Maar daar gaan we een wat meer professionelere omgeving krijgen.
1: Meer professionele?
3: Ja, het is
1: dat
3: hier
1: wat minder gezellig is?
3: Nee, zeker niet. Ook daar krijgen we een ontmoetingsruimte.
1: Ja.
3: Zoals we hier ook hebben. Hier hebben we een hele grote ontmoetingsruimte. Ja. En dat zal ook op de Vlampijpstraat zijn. Daar komen zowel locatie Utrecht vrijwilligers als vrijwilligers uit het land. Maar ook beroepskrachten.
1: Dat is de meer professioneel? Op die...
3: Nee, professioneel is ook de manier waarop de vergaderkamers eruit zullen zien. Meer plek ook om bijvoorbeeld te oefenen. Voor een ieder. Dus meer ruimte. Ja. En we zullen ook grotere bijeenkomsten kunnen hosten.
1: Ja, want de taak is ook wel veranderd in de loop der jaren natuurlijk. Laurien had dat. De Harry Dunant was er nog. Dat schip.
3: Ja.
1: Dat is uit de vaart genomen.
3: En we hebben ons echt
1: meer noodhulp, dat is ook een belangrijk aspect. Hè?
3: Precies. We zijn ons eigenlijk in heel Nederland, hè, we hebben allemaal een folder in de bus gekregen om ons voor te bereiden op bijvoorbeeld 3 dagen stroomuitval. Maar ook mocht er een oorlog gaan komen en weer een stroom vluchtelingen krijgen, maar ook hoe bereiden we onszelf daarop voor.
1: Ja.
3: Dat is echt wel het thema ook voor de komende jaren.
1: Wat gaan we daar als burger van merken, dat het Rode Kruis daar meer op gaat inzetten?
3: Nou, we doen bijvoorbeeld workshops geen nood. En dat betekent dat we eigenlijk helpen om de maatschappij voor te bereiden op noodsituaties.
1: Maar wat betekent dat? Wat merk ik daarvan als ik ergens woon? Een folder in de bus? Of,
3: als het goed is zijn er al folders verspreid door de overheid. Mm-hmm. En een persoonlijk noodplan. Eigenlijk vragen we aan iedereen om een persoonlijk noodplan op te stellen. Als er nood is, wie zijn dan je contactpersonen? Voor wie wil je zorgen?
1: Is dat al niet gebeurd met die dat boekje wat overal
3: ja,
1: in de bussen
3: precies,
1: is gekomen?
3: Ja, precies. Maar wij zien dat niet een ieder zich daarop aan het voorbereiden is.
1: Wordt het allemaal niet erg alarmistisch?
3: Nee. Nee hoor, dat, ik denk dat het...
1: Jongen zeg.
3: Nou, wij doen dit samen met de veiligheidsregio's.
1: Ja.
3: En samen met de veiligheidsregio denken we dat dit echt wel belangrijk is dat we ons daarop voorbereiden. En het Rode Kruis is natuurlijk sowieso altijd al zich aan het voorbereiden op noodsituaties.
1: Ja.
3: En dat doen we onder andere, zoals Laurien net vertelde, met trainingen, EHBO-trainingen, maar ook met de evenementenhulp.
1: En dat blijft gewoon.
3: En dat blijft gewoon.
1: We kijken hier even naar de carré-vorm.
3: Ja.
1: Die hier gevormd is door de tafeltjes met het grote grootscherm. Cursussen.
3: Ja.
1: We gaan hier niet meer door, maar straks is wel op de Vlampijpstraat. En jij blijft gewoon vrijwilliger bij het Rode Kruis.
2: Ja, als het mag.
1: En komende woensdag quizmaster, begrijp ik.
2: Ja, zeker.
1: Want
2: dan gaan
1: hier...
2: we een mooi feestje van maken. Om afscheid te nemen op de Koningsweg.
1: Ja.
2: Dat gaan we zeker doen. Maar je blijft zeker actief ook binnen evenementen en noodhulp.
1: Tot slot, was het leuke ervan? Om vrijwilliger te zijn bij het Rode Kruis?
2: Nou, gewoon het is eigenlijk één familie. Het met elkaar doen. En ook de mix van jong en oud. Wat we wel hebben gemerkt. Ja. Ik ben onder andere ook actief in het calamiteitenhospitaal. Maar dat we de afgelopen jaren steeds meer een mix van jongere mensen en mensen die al wat langer meelopen. En met elkaar.
1: Kortom.
2: Je leert van elkaar.
1: Je leert van elkaar. En het is...
2: Ja.
1: Mooi werk.
2: Ja, zeker.
1: En dat wordt voortgezet in de Vlampijpstraat. De verhuizing gaat volop van start. Veel plezier met het feestje woensdag.
3: Dank je.
1: En we komen eens kijken in de Vlampijpstraat.
3: Altijd daar welkom.
1: Daar weer eruit.
3: Iedereen.
0: Tot zover dan. Onze bijdrage. Robert-Jan, dank.
4: Dit
0: tot morgen.
4: Is deze week de Nationale Nieuwe No To Self van...

0: 13 minuten voor 9 uur. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. We gaan het nog hebben over de honden. Ik heb best wel lang, 18 jaar, op positie zijn honden gehad. Ik vond ze altijd hartstikke schattig. Voor die tijd niet. Dat wil zeggen, ik hield wel van honden. Maar ik dacht, ja, waarom bij ons in huis? Maar uiteindelijk kom je dan, 18 jaar later erachter dat je het toch hartstikke leuke tijd hebt gehad met die trouwe viervoeters. De vraag vandaag, of vragen beter gesteld, op de Facebook van Radio M Utrecht, zie je ze ook. Ben je meer van de rashonden of ga je voor een vuilnisbakkie? Wat zijn dan de voor- en nadelen? Daar is leuk op gereageerd. De aanleiding is een beetje geweest dat in Nieuwegein zo'n 70 bobtails, bijzondere rashond, bij elkaar zijn gekomen. Bijzondere namen, Bob. Tails, ja, vind ik een goede naam eigenlijk, zeg ik dan. Oké. Heel veel leuke foto's binnengekregen via de RTV Utrecht-app. Dank daarvoor, zeg ik dan. Even kijken, want ik kwam hier nog even wat tegen. En een fotootje die wil ik even zien. Henny, die zegt, dit is mijn steun en toeverlaat hondje Rico. 15 jaar oud. Het is een Carrier Terrier. Dat zegt mij niks, maar een terrier dus. Oké. En Ertie stuurde ook een foto van zijn hond door. Oh, die ligt dan een beetje op zijn rug, een beetje gezellig te doen. Jolanda Navis, die reageert ook. Goedemorgen, 3 honden gehad. 2 een ras, een Hollandse herder en een ruwharige Jack Russell. En een vuilnisbak. Nou, nu weer een ras. Vindt de scruffy look bij een hond wel erg mooi. Ah, kijk maar op Facebook, dan weet je precies wat Jolanda bedoelt. De hond heet Bram, een Hollandse smoes. Oké. Daisy van Dijk zegt, voor mij sinds een klein meisje was de oud-Duitse herder. Allround werker, geweldig maatje. Maar een hova-woord sla ik ook niet af. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Mooie foto trouwens ook van die twee woefjes bij elkaar. Nou, woeven, kan ik beter zeggen. Gerna zegt, we hadden vroeger een rashond en een vuilnisbakkie. Allemaal even lief hoor. Als mensen waren als dieren, zou de wereld een stuk beter eruit zien. Dieren oordelen niet en hun liefde is onvoorwaardelijk. Oké. En Lucas uit de Budel die reageert, hallo, ik heb altijd Hubaras, vuilnisbakkie honden gehad. En die werden ouder dan 15 jaar. Ook zijn asielhondjes, zegt Lucas, liever. Rashonden was niet mijn keuze. Groetjes van Lucas dus aan iedereen. En daar kwam ik meer opmerkingen over tegen. Sera die reageerde op dat onze eerste hond, een vuilnisbakkie, veel psychische en lichamelijke klachten had. Daarna wilden we een rashond, zodat we geen probleemhond meer zouden hebben. Dat zo'n stamboek ook niet alles zegt, bleek later, want Gompie kreeg op bepaalde leeftijd toch heupproblemen. En Bas, een Braird, die kreeg acute leukemie. Ja, dat komt bij honden, weet ik uit ervaring, ook voor. Ik wens iedereen goed begin van een mooie week. En natuurlijk een kwispelend randje daarbij. Kijk, dat is leuk om te lezen. Je kunt het nalezen en ook jouw reactie is welkom op Facebook Radio M Utrecht. En natuurlijk kun je er aan tafel ook over doorpraten, want dat doen we hier ook bij Radio M Utrecht. En niet te vergeten, Aard, ook hondenliefhebber volgens mij, van 5 tot 7 uur en Utrecht komt thuis. Dit is Neil Diamond, Song Song Blue. En zometeen alle ruimte voor even 26, 27 graden, Gita, zeg je?
1: Dat nog steeds, ja. Oh, is in de planning.
0: Dat te benadrukken, zometeen.

0: Vanavond heeft deze man, Neil Diamond, dus zoveel mooie muziek gemaakt. Het is altijd moeilijk om een keuze te maken. Daarom laat ik het ook even aan anderen over. Song Song Blue. Ik zeg mooie keuze. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Het einde van de rit alweer, Gita. Goed dat je even met ons meegrijdt, het laatste stukje. En dan ga jij vanmiddag wel weer verder, hè?
1: Ik ga gewoon door. Ja, blijf hier zitten.
0: Weet van geen ophouden. Nee. Ja, maar de temperatuur weet ook van geen ophouden, volgens mij, vandaag.
1: Nee, we zitten nu op een graadje of even kijken. 17,5. Er is nog een buitje gevallen, kreeg ik een mailtje van Jeroen Jansen uit Breukelen. Dus dat kleine spetterbuitje van vanochtend. Toch goed dat ik dat in de verwachting had
0: gezet. Die kwam even bij jou klagen?
1: Ja, nee, die kwam gewoon even melden met twee leuke foto's. Van klein wolkenveldje wat dat buitje bracht. Dat is wel het laatste. En je ziet nu ook dat er schuiven nog wolkenvelden over ons heen. Maar het aandeel zonneschijn gaat er de komende uren toenemen. Ja. En dan kan ook de temperatuurstijging een beetje accelereren. Want we moeten natuurlijk naar 6, 27 graden. Dat is het doel. En dan moet het natuurlijk wel flink wat zon zijn. Dat komt er ook wel bij een windje dat nu heel licht uit het zuiden, zuidoosten waait en vanmiddag langzaam gaat draaien naar het zuidwesten en een beetje opsteekt, maar niet heel veel.
0: Ja, die temperatuur dat altijd zo stijgt, om nog altijd heeft te maken met de wind uit het zuiden vandaan, zeg maar, de Zuid-Europa dan.
1: Ja, je ziet ook nog dat het de afgelopen tijd ook weer flink warm was in Frankrijk bijvoorbeeld. Ook Spanje nog, 40ers her en der op de thermometer. Maar ook Frankrijk gisteren in centrale en zuidelijke delen nog 34 tot 6, 37 graden, weet je wel. Dus ja, we krijgen een vleugje van die Franse warmte vandaag met ons mee, met een zonnetje erbij.
0: Nou, daar gaan we het maar even mee doen. Je kunt je erop kleden, bij wijze van spreken. Misschien nog een spettertje in de ochtend, maar dan ook niet meer. En dan komt die zon er veelvuldig bij.
1: Klopt.
0: Goed om gehoord te hebben, daar gaan we wat mee doen. Mee ondernemen. Ik spreek jou morgenochtend weer in Utrecht.
1: Heel graag. Gaan we doen.
0: In Aan Tafel horen we jou weer. Gita, dankjewel.
1: Mooie dag.
0: Van hetzelfde. En veel plezier zometeen bij Pieter.

0: ambassadeur ANWB Rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar
3: uit.
2: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Dit is Eemland 1.
8: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
9: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
8: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
10: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dag...
8: Stories uit.
10: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus...

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Goedemorgen, welkom bij Eemlands 1 Actueel op deze maandag 7 september. Wat wordt het een mooie dag vandaag. Heerlijke, hoge temperaturen en we kunnen nog lekker een dagje nazomeren. Wat kunt u van ons verwachten vandaag? Wel, het komende weekend is het Open Monumentendag. Kunnen onze kinderen in deze digitale wereld nog wel de analoge klok lezen? En waarom is het zo belangrijk dat ze dat kunnen? Ik ga ook in gesprek met onderzoeksjournalist Mark van der Wouden. U krijgt het weer van Klaas Bijker. En Willem van Veluw geeft ons een voorproefje op het voetbalnieuws in Randje 16. Blijf er gezellig bij. Dit is Eemland 1 Actueel van maandag 7 september.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

Even the bad times are good. Ja, dat zeiden we in 1967. Ach, toen zat ik net op de middelbare school. Wat waren dat toch leuke tijden. En wat hadden we toen toch leuke bands. Onder andere de Tremolo's. Wat er toen in die tijd ook heel normaal was, is dat je gewoon op de klok keek. En dan leerde je van je ouders klok kijken. En hoe laat is het? En hoeveel minuutjes hier en minuutjes daar? Maar ja, we zitten in een digitale wereld tegenwoordig. Dus het gaat allemaal een beetje anders. Maar er wordt toch geschreven dat het wel belangrijk is dat jonge kinderen zich bezighouden met onze digitale klok. En wie daar meer over kan vertellen, dat is Mark van Zanten, curriculumontwikkelaar rekenen wiskunde bij SLO. En SLO, heel in het kort, houdt zich bezig met het opstellen van onderwijsdoelen. Mark, goedemorgen.

0: Hallo Mark, kan je me horen? Ik denk dat Mark eventjes van de lijn af is.
1: Als het goed is, hoort u het studio geluid.
0: Even kijken of hij nog in... Even kijken of hij mij kan horen. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Mark van Zanten, ik zei net, curriculumontwikkelaar rekenwiskunde bij SLO. En heel in het kort gezegd, SLO houdt zich bezig met het opstellen van onderwijsdoelen. We gaan het hebben over de digitale klok. En vroeger leerden we allemaal op een gewone analoge klok kijken. Maar ja, we leven in een digitale wereld en dan is dat allemaal een beetje achterhaald. Of toch niet, Mark?
2: Nee, ik denk niet dat het achterhaald is om te leren kijken op een analoge klok. Ze bestaan immers nog steeds, ze worden nog steeds op veel plekken gebruikt. En we willen kinderen voorbereiden op de samenleving. En daar hoort dus ook bij op een analoge klok kijken.
0: Ja, en wat leren kinderen nou van op een analoge klok kunnen kijken meer dan op een digitale klok kijken?
2: Nou, ze komen beide voor, hè? Dus is het ook zaak om beide te kunnen gebruiken. Beide klokken kom je tegen, zowel thuis als op je werk als op school. En ze hebben ook van alles met elkaar te maken natuurlijk. Dus kinderen moeten op beide leren klok kijken.
0: Ja, maar wat leren ze nog meer dan alleen maar klok kijken?
2: Ja, nou, als je het hebt over tijdsbegrippen, gaat het natuurlijk over veel meer dan alleen maar leren klok kijken. Hele jonge kinderen die beginnen al met het leren van de dagdelen. S'ochtends, middags, 's ochtends ga je naar school, 's avonds na het eten ga je naar bed. Nou, dan komen nog de dagen erbij. Je gaat niet alle dagen naar school. In de kleutergroep is er al heel veel aandacht voor tijdsbesef, tijdsbeleving. Mm-hmm. Hoe lang het duurt. Soms lijkt de tijd wel veel sneller te gaan dan anders. Hoe komt dat toch? En hoe kan je dan toch leren dat dat misschien wel sneller lijkt te gaan, maar dat dat niet echt zo is?
0: Mm-hmm.
2: Nou, dan heeft het nog over de zaken van de volgorde waarop dingen plaatsvinden. En daar besteden ze bij de kleutergroep ook aandacht aan, met dagritmekaarten. Er gebeuren allerlei dingen in bepaalde volgorde, 's ochtends, je aankleden, ontbijten, naar school gaan, noem
0: maar
2: op.
0: Ja, maar wat heeft dat te maken met het analoog klok kunnen kijken of de digitale klok?
2: Nou, tijdsbesef, dat omvat heel veel. Klokkijken is daar een onderdeel van. Maar er zijn veel meer dingen die te maken hebben met tijd die kinderen moeten leren. Je moet leren om te plannen, zowel op een dag. Als je 's middags naar je sportschoolclub gaat, dan moet je weten hoe laat je daar moet zijn. Maar je moet ook weten dat je dan van te horen je daar gaat omkleden. Hoe lang je er ongeveer over fietst om daar te komen. Nou, dan weet je dus hoe laat je ongeveer van huis moet wegfietsen.
0: Ja.
2: Dat kun je er aflezen op een klok.
0: Ja, maar dat kun je ook aflezen op een digitale klok.
2: Zeker, zeker. We krijgen de laatste tijd wel signalen dat kinderen op de middelbare school moeite hebben met klokkijken. En dat is wel anders dan vroeger. En we vermoeden dat het ermee te maken heeft dat kinderen minder in aanraking komen met de analoge klok. Meer met digitale tijd.
0: Is dit iets wat bewezen is, Mark, of... Is dit in de praktijk wat er gebleken is?
2: Nee, dit is in de praktijk.
0: In de praktijk?
2: We krijgen veel geluiden en signalen van scholen. En dit is er eentje die de laatste jaren opvalt, dat kinderen op de middelbare school moeite hebben met klokkijken.
0: Ja.
2: Dat was een aantal jaren terug, hadden we dat nog nooit gehoord.
0: Nee. Nou, ik ben er ook een beetje verbaasd over, moet ik zeggen. Maar kinderen lopen allemaal met hun mobiele telefoontjes en daar staat ook de tijd op. Is het een taak ook aan ouders om hier wat mee te gaan doen, van jongs af aan, om ze ook die analoge klok te leren kijken?
2: Ja, zeker, zeker. Leren klok kijken, dat geldt wel voor meer dingen, is echt een samenspel van school en ouders. Want zo op school, maar ook thuis, kun je steeds er ongedwongen mee bezig zijn. Als je 's ochtends 7:45 is, kun je kijken wat de tijd is. Het is 7:45, over een kwartiertje gaan we naar school.
0: Ja, en dat is toch anders als dat je ziet dat het 08:15 is?
2: Het is een ander systeem van tijdsaanduiding. En ik denk dus dat kinderen ze allebei moeten leren.
0: Ja. En dat is belangrijk, ook voor hoe het in die hersentjes werkt, denk ik.
2: Nou, vooral omdat je hebt allebei nodig, hè. Ik bedoel, in de huidige samenleving, alles gaat op tijd. School, openbaar vervoer, als je naar je sportclub gaat, noem maar op. Ja. Alles gaat op tijd. Ja. Dus daar moet je mee leren omgaan.
0: Ik moet eerlijk zeggen, Mark, dat als ik daar nu zo over nadenk en ik kijk naar die digitale klok, hè, ik noem maar wat, hè, ik zie bijvoorbeeld hier op mijn schermen 09.12.28 en die secondenklok die tikt maar door, dat ik daar soms een beetje zenuwachtig van word. En als ik dan naar de analoge klok kijkt en denk, oh, ik heb nog een paar minuten. Dat werkt toch een beetje anders dan in mijn hoofd.
2: Ja, klopt. En het werkt ook anders voor kinderen.
0: Ja.
2: De digitale tijdsaanduiding lijkt eenvoudiger te zijn dan analoge klok kijken.
0: Nou, we zijn weer een stukje verder. En ik denk dat het goed is dat we daar met z'n allen ook over nadenken. Dus de analoge klok aan de muur thuis is niet alleen maar een leuke versiering, maar het heeft wel degelijk een functie en is ook heel nuttig. Mark van Zanten, ik dank je voor de uitleg deze ochtend. En ik wens je nog een hele mooie zonnige dag toe.
2: Graag gedaan, fijne dag.
0: Jij ook, hè?

0: Times are changing. Ja, niet alleen de tijd, maar ook tijden gaan veranderen. We luisteren naar Direct en het album was uit 2009. Goed, we gaan over naar de Open Monumentendag, want dat is aanstaand weekend 12 en 13 september. Zaterdag en zondag en duizenden monumenten door het hele land zijn dan open en gratis te bezichtigen. Zo ook in Bunschoten-Spakenburg. En wat in deze mooie plaats aan het Eemmeer de moeite waard is om te gaan bekijken, dat ga ik vragen aan Pierre van der Gijp van Centrum voor Erfgoed en Cultuur. Pierre, goedemorgen, welkom in het programma.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou Pierre, ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Waar moeten mensen naar gaan kijken in Bunschoten-Spakenburg?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat het dorp in het algemeen heel veel mooie dingen te bieden heeft.
0: Absoluut. Alleen al het aankomen en dan dat prachtige Eemmeer enzovoort. Met mooi, ik hoop tenminste dat het mooi weer gaat worden het komend weekend. Is op zich al een plaatje. Maar wat springt er nou uit?
1: Nou, wij zijn met Open Monumentendag eigenlijk een beetje in ontwikkeling. Omdat ik zelf vind, en wij ook van het Centrum voor Erfgoed en Cultuur, dat er tijdens Open Monumentendag eigenlijk meer monumenten toegankelijk zouden moeten zijn. Dat is natuurlijk de achterliggende gedachte. Als je ergens binnen bent en je kunt verwonderen aan de schoonheid en het verhaal van het
0: Zeker.
1: Monument,
0: ja.
1: Dan vertelt het eigenlijk meteen heel veel over de plek waar je bent, of waar je geboren bent, of waar misschien je voorouders wel woonden. En dit jaar doen we dat op twee bijzondere plekken in ieder geval. Dat is het oude gemeentehuis, waar de gemeente jarenlang heeft bestuurd, waar mensen zijn getrouwd, waar de vergaderingen werden gehouden, maar wat sinds een aantal jaren al kantoorruimte is en eigenlijk dus niet open is normaal gesproken voor ons, hè, voor de mensen die niet werken. Mm-hmm. Daar gaat oud-burgemeester Bart Koelewijn een aantal rondleidingen geven.
0: Oh, dat is altijd leuk, hè?
1: Ja, de man heeft er gewerkt en kan fantastisch mooi vertellen over wat daar allemaal gebeurd is. Hè, ja. Van het broodjes eten samen met de bode tot aan de vergaderingen tot diep in de nacht af en toe.
0: Ja, ja. Nou, daar is niets in veranderd, hè? Er wordt nog steeds langer vergaderdagen en avonden.
1: Ja, dat is soms nog steeds nodig.
0: Dat is absoluut waar. En wat is er nog meer zoal te gaan bekijken wat de moeite waard is?
1: Nou, we hebben de melkfabriek, zoals het in de volksmond heet.
0: Dat was een stoomfabriek.
1: Eemlandia.
0: Ja, ja, ja,
1: dat klopt. Nou, die heeft een aantal jaar geleden zijn functie verloren, heeft heel lang leeg gestaan. En toen is er een plan ontwikkeld wat zowel zorgde voor nieuwe woonhuizen als een prachtige kantoorruimte.
0: Mm-hmm.
1: En vooral dat deel is echt nog mooi om te bezoeken. En de eigenaren, de familie Sloof, Jeroen en Wendelijn, die hebben dat pand opengesteld op zaterdag. En ook daar kun je een rondleiding krijgen. Vertellen zij het verhaal over het monument.
0: Ja.
1: Maar vooral ook wat daar vroeger natuurlijk gebeurd is. En wat het belang was voor Bunschoten dat daar die stoomzuivelfabriek was.
0: Ja, mooi, mooi. En dan heb je natuurlijk nog de historische visafslag.
1: Zeker, die is ook open. Daar vertelt Arie graag over het belang van de visafslag voor de vissers van toen. Hè. Die kwamen op vrijdag of zaterdag terug, hopelijk met de kuip vol met vis. En dan werd die daar gevuild.
0: Ja, mooie tijden. Ja, ja.
1: Om nog steeds te bezoeken.
0: Ja.
1: Er liggen een aantal botters in de haven, want er gaan er een aantal naar Elburg. Maar er zijn er gelukkig ook een aantal die in de oude haven liggen, waaronder de BU-210. Die ligt daar tegen de wal. Daar kun je gewoon opstappen en het verhaal van de mannen horen over het schip en over de visserij van vroeger. Het museum is open, daar staan een aantal prachtige monumenten waar de mensen van het museum je heel graag meer over vertellen. Hoe de haring vroeger werd gerookt of hoe de mensen vroeger naar school gingen. Er staan nog een paar gebouwtjes die dat hele verhaal prima kunnen vertellen.
0: Al met al, heel veel leuke verhalen die verteld gaan worden en ook bijzondere gebouwen die bezichtigd kunnen worden.
1: Zeker. En ik denk dat monumenten het verhaal van je plek vertellen en voor een deel ook van jezelf. Hè, dat geeft ons een beetje zicht op onze identiteit.
0: Ja.
1: Waar komen we vandaan?
0: Ja.
1: Hoe deden we dat vroeger? En dat hebben we allemaal meegenomen naar nu.
0: Daarom en het is ook zo leuk dat de jeugd van nu dat ook weer meekrijgt. Hè? Van
1: ja,
0: hoe was dat
1: ik
0: in de tijd van opa en oma en van pa en ma bijvoorbeeld?
1: Misschien is dat onze grootste uitdaging wel. Dat de generatie van nu zeg maar iets bedenkt, waardoor de toekomstige generaties geïnteresseerd worden of geïnteresseerd blijven in dat verleden. We hadden gisteren of zaterdag hadden we hier visserijdag. Nou, dan is het helder dat de jeugd zich zeker interesseert in de visserij, de klederdracht van vroeger.
0: Ja.
1: Maar hoe krijgen we ze die monumenten in? En hoe fixen we dat? Dat we daar ook het verhaal aan die jeugd mogen gaan vertellen.
0: Nou,
1: dat is de uitdaging voor de komende jaren.
0: We gaan gewoon alle ouders en grootouders oproepen dat ze zaterdag en zondag gewoon even lekker naar Bunschoten Spakenburg gaan. En dat ze de kleinkinderen en kinderen meenemen. Toch?
1: En het verhaal doorvertellen.
0: En het verhaal doorvertellen. Nou, is er ook een kunstroute aanstaande zaterdag en zondag. Wat is er daarover te vertellen?
1: Nou, eigenlijk is dat een fantastische combinatie. Want de kunstroute daagt mensen uit om te gaan wandelen of op de fiets te stappen. En naar, ik geloof, 23 locaties te kunnen waar plaatselijke kunstenaars laten zien. Ja, wat zij kunnen. Dus mensen gaan al op stap. Hè. Die gaan al verschillende locaties af. Dus echt een mooi evenement wat de laatste jaren enorm gegroeid is aan deelnemers en populariteit. Ja, en als je dat ook nog kunt combineren met het bezoek aan een aantal prachtige monumenten, dan heb je vrijdagavond is de kunstroute en zaterdag.
0: Ja.
1: En Open Monumentendag is alleen op zaterdag.
0: Kijk.
1: Op die zaterdag zou je je eigen route kunnen bepalen en prachtige kunstwerken kunnen zien, de verhalen van de kunstenaars te horen.
0: Kun jij
1: en dan ook nog naar de monumenten.
0: Kijk, ja, leuke bijeenkomst. Maar Pierre, kun je wat vertellen over die plaatselijke kunstenaars?
1: Ja, dat kan ik. Kijk, die kunstroute, dat is ook wel mooi. Want dat is ooit gestart door een aantal mensen die zeiden, ja, wij zouden ons meer moeten kunnen profileren. In Bunschoten Spakenburg waren veel mensen die kunstenaar waren en eigenlijk niet echt een podium kregen. De kunstroute heeft daar een enorme boost aan gegeven.
0: Mm-hmm.
1: Misschien was je vroeger wel een beetje raar als je kunstenaar werd. Dan was je een beetje artistiek en vreemd.
0: Maar ja, zo werd dat genoemd. Ja.
1: Het is helder dat heel veel mensen bezig zijn op de een of andere manier met een artistieke bezigheid. Of dat nou beeldhouden is of schilderen of tekenen of op een andere manier. En het is verbazingwekkend hoeveel gewone mensen, zoals jij en ik, hele goede kunstenaars blijken te zijn.
0: Ja,
1: ik ben het niet.
0: Nee, ik ook niet. Maar daar gaan we verder nu niet over praten natuurlijk. Mag niemand weten. Maar wat zijn nou bijvoorbeeld mensen uit Bunschoten Spakenburg die eruit springen echt, Pierre, als kunstenaar zijnde, waar wij misschien nog nooit van gehoord hebben?
1: Nou, ik denk dat je van heel veel kunstenaars misschien nog nooit gehoord hebt. En kunst is best subjectief. Hè, de een kijkt naar de nachtwacht en die denkt, oh, het is een Rembrandt, het is prachtig. En de andere denkt, wie zijn dat eigenlijk daar op dat, dat schilderij? Hè? De mannen van corporaal Banning Kok, als je dat hele verhaal erachter hoort, dan denk je, ja, dat is echt fantastisch gemaakt.
0: Ja.
1: En dat heb je denk ik met heel veel plaatselijke kunstenaars ook al, dat je denkt, hé, die gozer van vroeger, dat was een beetje een vreemde vogel. En nu blijkt hij ineens echt fantastische dingen te maken.
0: Ja, want over hoeveel kunstenaars hebben we het zoal op deze kunstroute waar je wat kan gaan bekijken? Kijk, meer dan 40. Dus dat is echt de moeite waard. En dan hebben we het over schilderijen, we hebben het over beeldhouwen. Waar hebben we het nog meer over?
1: Ja, over mensen die de tekenkunst beheersen, maar ook mensen die, zeg maar, van bestaande dingen iets nieuws weten te maken. Nou, met klededracht zijn er echt hele mooie voorbeelden van.
0: Ja, absoluut.
1: Het straatbeeld, maar die kunnen we verwerken in nieuwe hedendaagse zaken.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk het hele brede spectrum van de kunst.
0: Nou, Pierre.
1: En laat je vooral verbazen over wat mensen hier uit Bunschoten Spakenburg kunnen fixen. Het is echt moeite waard.
0: Nou, als ik dat zo hoor, dan kan ik me voorstellen dat mensen gelijk zin hebben om aanstaande zaterdag en zondag jullie kant op te komen, Bunschoten Spakenburg. En ja, ook te genieten van de mooie en bijzondere monumenten en de verhalen erachter. Maar ook van die kunstroute. Dus ik zou zeggen, iedereen, ga lekker zaterdag en zondag, 12 en 13 september. Ga richting dat Emeer, ga naar Bunschoten Spakenburg en ga lekker genieten. Pierre van der Gijp, ik dank je voor het verhaal en ik wens je een hele mooie dag toe.
1: Nou, ik jou ook en veel succes vandaag met je uitzending.
0: Dankjewel, dag Pierre.

0: Dan weet ik dat ik thuis ben. Ja, Hans de Boy was dat. En we kennen hem natuurlijk ook van het leuke nummer Annabel. Ja, wat jammer hè, dat deze leuke artiest met toch wel hele mooie nummers... Ja, hij heeft moeten stoppen wegens long covid. En dan zie je maar weer hoe dat ingrijpend je leven kan veranderen. Kijk naar de klok en we zitten op het halve uur. En dan is het tijd voor het weer.
1: Voor Engeland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: En zo is dat. Het is weer tijd voor jou, Klaas. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het wordt weer fantastisch vandaag, Klaas.
2: Ja, dat kun je wel stellen, ja.
0: Ja, voor één dagje dan.
2: Nou ja, fantastisch. Kijk, er zijn nu wel wat wolken aan de hemel. Hè? Het wordt niet een stralende dag met de hele tijd zon.
0: Nou, ik kijk even naar buiten, Klaas. En ik zie inderdaad wat witte, ja, van die schaapjes, zeg maar. Hè? Een beetje lange schaapjes zijn het. Met blauw ertussen. Dus ja. Het zijn lange schapen.
2: Ja.
0: Dus ja, wat zegt dat?
2: Ja, Klaas? Nee, er kan wat lichte regen vallen. Of een licht buitje bedoel ik dan uit die wolking. Maar dat stelt weinig voor. De straat wordt er misschien niet eens nat van. Mm-hmm. En dan is het toch een beetje broeierig hoor. Dus de temperatuur loopt nog op tot, denk ik, rond of boven de 25 graden. En in het zuiden van het land zelfs bijna 30 graden.
0: Ja, het is niet te geloven.
2: Ja, dit is gewoon lekker warm voor september, maar het zijn geen recordtemperaturen, want het kan nog wel boven de 30 graden komen.
0: Ja,
2: maar dat krijgen we helemaal niet hoor, de komende dagen. Dus dit is de laatste warme dag. En de veel koelere lucht komt vannacht al binnen. Dus morgen overdag zitten een graad of een graad of 8 lager als vandaag. Maar die koelere lucht kan een enkele bui veroorzaken in het binnenland. Maar de kans is niet groot. Maar dan morgen zitten we in de veel koelere lucht. En dan komt het regengebied ons af. En dan gaat het in de loop van de middag regenen. En dan is het gewoon in die regen is het fris. Want dan duikt de temperatuur zelfs onder de 18 graden. Bij de regen is het graad of 16 morgen.
0: Kijk, dat is wel een groot verschil, hè?
2: Ja, dus dat andere kleding dragen, denk ik.
0: Ja, de korte broeken gaan de kast in. De lange komen er weer uit. En,
2: ja, ik denk
0: de regenjassen.
2: Dat korte broeken, dat zien wel meer voor volgend jaar besteld.
0: Ja.
2: Geschikt zijn.
0: Ja. We gaan ze definitief de kast ingooien.
2: Ja.
0: Ja.
2: Een herfststorm zit er nog niet in, maar wel morgen regen en woensdag. En beide dagen kan er 10 tot 15 mm vallen. Dus dat is toch behoorlijk. En daarna is het toch, hebben we overwegend droog weer. Op een enkele dag een buitje. Dus heel licht wisselvallig. En een temperatuur die dan weer stijgt naar een graad of 20.
0: Nou, dat is wel netjes.
2: Ja, aardig weer. Alleen morgen en overmorgen staat in het teken van regen.
0: Nou... Ik zou
2: alleen
0: zeggen,
2: morgen vroeg is het nog droog, maar daarna toch morgen helemaal regen en overmorgen iets minder, maar ook nog verspreid over de hele dag.
0: Nou, reden genoeg om vandaag nog even lekker te genieten van deze temperatuur en het zonnetje. Daarna gaan we gewoon de paraplu tevoorschijn halen. Klaas, ik dank je voor vandaag en morgen ben jij er weer. Dank je wel.
2: Een mooie dag.
0: Jij ook.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Ruben Heijn hoorde u met The Weatherman. Ja, deze Nederlandse pianist, zanger en liedjeschrijver zit een beetje tussen de jazz en de pop in. Maar ik vind dit wel een heel lekker nummer van hem hoor, The Weatherman. Houd hem in gedachten. De Stadsbron Amersfoort, daar gaan we het over hebben. Ja, dat is een nieuwe online krant, opgericht in 2018. En deze krant richt zich op nieuws uit Amersfoort en omstreken. En ze richten zich op berichtgevingen die net een beetje verder gaan dan de reguliere kranten. Onderzoeksjournalist Mark van der Wouden heeft voor de Stadsbron verschillende artikelen geschreven. En ik ga aan Mark vragen, ja, waarom nou speciaal voor deze online krant? Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Mark, even, wat is nou het verschil tussen een onderzoeksjournalist en een, ja, tussen aanhalingstekens, gewone journalist?
1: Ja, een onderzoeks, ja, dat ligt eraan wat de taakopvatting van de gewone journalist is. Maar om het heel simpel te zeggen, een onderzoeksjournalist neemt wat meer tijd om goed door te graven, om dingen boven water te krijgen. Terwijl de gewone journalist vaak toch op het dagelijkse nieuws zit.
0: Ja, en jij bent onderzoeksjournalist, dus jij gaat net een beetje verder en diept de zaken wat meer uit.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nou heb jij onderzoek gedaan, onder andere, naar het warmtenet in Amersfoort en de biomassaketels die gebruikt worden. Waarom ben je daar ingedoken eigenlijk?
1: Ja, dat kwam eigenlijk omdat ik in een project waar ik eerder bij betrokken was, van een collega het warmtenetdossier overnam. Dat was voor mij op dat moment heel nieuw. Dat is 4,5 jaar geleden. En ja, zo ben ik eigenlijk ook met deze problematiek in aanraking gekomen. En ben ik met name in Energie voor Elkaar, het moederbedrijf van onder andere warmtebedrijf Amersfoort, gedoken. Mm-hmm. En ja, van het een komt het ander. Hè? Dan ga je graven en dan kom je van alles tegen dat je denkt van, oh jee.
0: Ja.
1: Ik wist niet dat dat zo zat. Weten mensen dat eigenlijk wel?
0: Ja, en waar ben jij zo al achtergekomen, Mark?
1: Nou, het meeste staat beschreven in de 4 artikelen die ik voor Stadsbron geschreven heb, waar ik geprobeerd heb om op 4 belangrijke thema's gewoon eens even de diepte in te gaan en mensen een soort helikopterview te geven van wat gebeurt er eigenlijk in die warmtetransitie in je eigen stad. Welke bedrijven zijn daarbij betrokken? Hoe zijn die bedrijven georganiseerd? Wie zijn de eigenaren? Welke belangen zitten daarachter? Welke brandstoffen of grondstoffen worden gebruikt? Hè? Dat is veelal biomassa nog steeds. Mm-hmm. Maar zijn er alternatieven voor dat biomassa? Want daar is steeds meer kritiek op. Nou, als je op het warmtenet zit, wat betekent dat voor je energierekening? En hoe worden mensen het warmtenet opverleid? Wat zijn dan de voor- en nadelen? Nou ja, dat zijn zo wat onderwerpen die eigenlijk elke inwoner die te maken heeft met de warmtetransitie, en dat is eigenlijk iedereen, raakt.
0: Ja.
1: De overheid wil dat we in 2050 van het gas af zijn.
0: Ja.
1: En dat speelt in elke gemeente in Nederland.
0: En zo'n biomassa-ketel, hè, als we daar nou eens even naar kijken. Wat wordt daarin gestookt?
1: Ja, er wordt de biomassa ingestookt. Dat kan van alles zijn, van hoogwaardige houtsnippers tot snoeiafval en laagwaardig materiaal. Het is een soort allesbrander, zou je kunnen zeggen, maar veelal gebaseerd op houtsnippers.
0: Ja, en doet Amersfoort het goed op dat gebied?
1: Ja, er zitten wel wat haken en ogen aan. Hè. Het is lastig om te zeggen of iets goed of niet goed gaat. Dat is maar net hoe je tegen die brandstoffen aankijkt. Maar biomassa is 10, 15 jaar geleden binnengehaald als dat is een heel goed alternatief voor gas. Terwijl daar toch altijd wel hele problematische kanten aan zaten. Hè, zoals bijvoorbeeld de uitstoot, CO2-uitstoot is hoger dan gas. Nou, dat zijn gewoon allemaal van die dingen die je dan ook moet meewegen.
0: Ja.
1: Dus het wordt door de politiek gezien als een soort overgangsbrandstof naar meer duurzame alternatieven,
0: ja.
1: Zoals bijvoorbeeld warmte winnen uit water en aardwarmte.
0: Nou zag ik bij de artikelen zag ik wat foto's geplaatst en dan zie je van wat houtsnippers. En als ik dan lees op de site van de gemeente Amersfoort, dan lees ik dat ze eigenlijk het snoeiafval vooral gebruiken uit de eigen omgeving. En dan denk ik, nou, die zijn lekker bezig. Maar ja. Worden daar ook fossiele brandstoffen nog, worden er andere dingen ook gebruikt dat je denkt van, nou, dat is niet zo best?
1: Het lijkt een duurzaam verhaal. En het warmtebedrijf Amersfoort doet ook eigenlijk best om zo groen en slim mogelijk over te komen. Hè. Dat is eigenlijk de tagline die ze gebruiken. Wij, ja. wij zijn groen en slim warmtenet.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, biomassa is niet heel groen en ook niet heel slim. Ja, het is groen in de zin van dat je kunt zeggen het komt uit de natuur. Maar het wordt ook onttrokken aan de natuur. En wat je ziet door die SDE++-subsidies, dat zijn subsidies van de Rijksoverheid voor het leveren van warmte op basis van biomassa. De afgelopen jaren is daar veel subsidie voor gestrekt.
0: Yep.
1: Dan moet je denken aan tientallen miljoenen. Daar is een soort perverse prikkel van uitgegaan dat heel veel mensen op die markt gedacht hebben, hé, daar is geld te verdienen. Dus er wordt heel veel, er is heel veel vraag naar biomassa, dus houtsnippers en, mm-hmm. en snoeiafval. Maar zoveel wordt er helemaal niet gemaakt. Dus eerst was het verhaal in een straal van 50 kilometer rond Amersfoort. Dat werd al heel snel 150 kilometer en toen 500. En ja, een van de laatste onthullingen van Omroep Gelderland was dat er houtstammen, dus stamhout, dus niet eens snoeiafval, maar gewoon gekapte bomen, uit Amersfoort in de overtjes waren gegaan.
0: Ja, dan krijg je toch een heel ander beeld ineens, hè Mark?
1: Ja, dan wordt het echt wel ook een probleem om die duurzaamheidsclaim op te houden.
0: Absoluut.
1: Nou, dus ik ben ook gaan kijken naar wat betekent die duurzaamheidsclaim dan in de praktijk. En dat blijkt vooral een papieren werkelijkheid te zijn,
0: mm-hmm.
1: waar ook nog eens een keer slechte controle op is. Dus daar kan heel veel mee gesjommeld worden.
0: Ja.
1: Dus dat trekt ook de verkeerde impuls aan.
0: Precies. Laten we het even hebben over jouw artikelen. Want jij gebruikt de Stadsbron om die naar buiten te brengen. Waarom kies je niet voor een landelijk blad?
1: Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ik heb me nu even vastgebeten in één onderneming.
0: Mm-hmm.
1: Ik werk ook in Ede voor Edense Vos. Dat is een onderzoeksplatform daar.
0: Mm-hmm.
1: En het warmtebedrijf hier is een zusje van dat van Amersfoort. Dus ik zat al goed in die materie als lokale onderzoeksjournalist. Dus ik dacht, dan kan ik Amersfoort ook wel bedienen. Maar deze problematiek speelt landelijk. En er zijn ook wel landelijke media die hier aandacht aan besteed hebben.
0: Jazeker. Dus het is niet per se dat je alleen maar voor de Stadsbron blijft schrijven. Je doet het ook voor alle andere media. Met welke onderwerpen ben je op dit moment bezig, Mark? Los hiervan. En kan je daar al wat over kwijt?
1: Misschien goed om even op te merken dat ik in de eerste plaats in Ede werk. En dus voor de Stadsbron in Amersfoort af en toe een serie maak.
0: Ja, ja.
1: Dus ik heb nu de warmtetransitie genomen. Als er aanleiding is om in de toekomst ook eens een ander onderwerp mee te pakken, kan dat. Maar daar heb ik op dit moment nog niet over gesproken.
0: Nee, maar ben je met iets bezig op het moment wat ook relevant is voor onze streek?
1: Nou, heel veel thema's die in gemeenten op gemeenteniveau spelen eigenlijk in heel veel gemeenten.
0: Dus daar vallen wij op.
1: Of het nou gaat om biomassa, of de transparantie van bestuur, of hoe gaan we om met ondermijnende criminaliteit, problemen op vakantieparken, mag je daar wel of niet wonen? Ja, zo ik even een
0: ook
1: paar
0: een goede natuurlijk, hè?
1: Ja. Dat zijn er heel veel, ja, er speelt heel veel.
0: Ja, nou, dus genoeg om uit te zoeken. Mark van der Wouden, bedankt voor dit gesprek en we zijn weer een klein beetje wijzer. We blijven je volgen, ook bij de Stadsbron en ik dank je en geniet van deze mooie dag.
1: Ja, jou ook. Dank je.

0: En fluisterend ging zij door de zijkant er weer uit. Cyndi Lauper was dat met Time After Time. En daarvoor luisteren we naar Gabe Costa en Mikey José met News to Me. En dan is het tijd voor onze voetbalkoning Willem van Veluwe. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Bo. Goedemorgen. Ja, Willem, ik val gelijk met de deur in huis. Wat hebben de jongens van IJsselmeervogels, Spakenburg en Eemdijk afgelopen weekend laten zien?
1: Ja, laat ik met het goede nieuws beginnen.
0: IJsselmeervogels,
1: die won wederom in een zeer goed gespeelde wedstrijd met 2-0. Ze hebben nu al 7 punten meer behaald als vorig seizoen, toen ze nog op 0 stonden. Dus daar is de vreugde over deze mooie resultaten best wel groot. Daarentegen Spakenburg, die ging verrassend met 1-2 onderuit tegen Barendrecht. Dat kwam mede door een onnodige rode kaart. Olaf Kok kreeg zijn tweede gele kaart, die totaal onnodig was. Waardoor het bij 1-1 helemaal inzakte en Spakenburg naar een kansloze nederlaag ging. Eemdijk, die verloor net van de koploper. Die hadden eigenlijk wel een puntje verdiend door de uitstekende inzet en goede kansen die ze kregen. Maar helaas gingen ze met 1-2 onderuit. Dus dat was uitermate jammer. Wij gaan over de goede resultaten vanavond praten met keeper Bram Kaarscharen van IJsselmeervogels. Deze gaat samen met zijn oud-collega en onze nieuwe sidekick Jamie Schaap de resultaten analyseren. Even kijk, Henk van de groep die gaat dat aan elkaar praten deze keer. Nou, Bo, en we zijn ook weer bij Willem aan tafel begonnen. Daar zijn we vorige week flitsend mee van start gegaan met de opname op de woensdagmiddag die we altijd doen. En die gaan we deze week uitzenden. We hebben iemand, dat is Christen de Wit. Die kan heel goed badmintonnen, heeft heel veel resultaten behaald. En hij heeft ook meegedaan aan het WK in India zelfs.
0: Kijk, Willem, hoe is jouw badminton?
1: Mijn badminton? Ja. Nou, vroeger was ik een uitstekende tafeltennister.
0: Ja.
1: Dat heb ik 25 jaar gedaan.
0: Maar dat wil niet badminton, zeggen...
1: Ja. Badminton was ik niet goed in.
0: Dus ik kan jou wel om een potje badminton uitdagen.
1: Die ga je zeker winnen, Paul.
0: Ja, zou je denken.
1: Die ga je zeker winnen.
0: Ja, lijkt me toch wel een leuk idee.
1: Of ik moet je een aantal baantjes geven vooraf.
0: Ja. En dan word ik nog beter. Nee hoor, Willem, even alle gekheid op een stokje. Maar badminton is best wel een moeilijke sport, hoor. Dat wordt wel eens onderschat.
1: Zeker, zij heeft er echt hele leuke dingen over verteld. Hoe je nou het beste moet staan, wat haar sterke eigenschappen waren. Ze speelt ook in de top van de amateurs, maar in het profgedeelte, in de hoogste divisie in Almere.
0: Leuk.
1: Want in Spakenburg spelen ze niet zo gek hoog met badminton. Dus nu is ze al een aantal jaren dat ze dat in Almere doet.
0: Ja.
1: Nou, Paul, wat wij ook nog zeer opmerkelijk hadden, wij hadden iemand van de organisatie die organiseren in Spakenburg een triathlon. En dat organiseren ze op Prinsjesdag. En dat is zo leuk in elkaar gezet dat ze dan een mini-triathlon organiseren. En dat doen ze met een buffet er ook bij. En dan gaan ze ook de troonrede gaan ze bespreken.
0: Dat wordt een hele gezellige boel als ik dat zo hoor.
1: Dat zeker wel, want het begint al om 10 uur op Prinsjesdag. Dan gaat de triathlon beginnen met een soort zeskamp. Dan gaan ze daarna fietsen. En dat... Uiteindelijk zijn de deelnemers tot 's avonds 5 uur bezig.
0: Kijk,
1: van 10 tot 5.
0: En dan gaan ze de troonrede bespreken. Onder het eten van lekkere happen.
1: Ja, maar ze hebben ook een pauze daarin om 2 uur. En dan doen ze dat ook van 2 tot 3.
0: Ja.
1: Als die beelden live op tv komen.
0: Oh, dat wordt een gezellige boel, Willem.
1: En
0: daar zijn jullie bij. Ben jij daarbij van Willem aan tafel?
1: Nou, wij proberen er even bij te zijn. Proberen daarbij te zijn als dat gaat lukken met de mensen. Ja. Maar in ieder geval hebben we wel de uitzending waar twee organisatoren heel veel dingen daarover vertellen. En dat ze nog mensen kunnen gebruiken. Want dat is natuurlijk volgende week dinsdag pas.
0: Dat is volgende week dinsdag. Dus er is genoeg te beleven daar in dat Bunschoten, ja, Spakenburg.
1: Ik dacht ook nog even, dit kan ook alleen maar in Spakenburg.
0: Zo is dat.
1: Zo'n opvallend evenement.
0: Ja, hartstikke leuk, Willem. Nou, genoeg te beleven en bij Randje 16 en bij Willem aan tafel. Nog een leuke triathlon erbij. En we bespreken wat de koning ons allemaal weer gaat vertellen. Willem, ik dank je voor vandaag. Ik spreek jou volgende week maandag weer. Heel veel succes overal mee. En ik wens je een hele mooie zonnige dag toe. En ja, de eindtune zit er alweer in.
1: Ja, oké, Pearl. Jij ook weer bedankt.
0: Ja, dankjewel Willem, dankjewel. En ik wil u allemaal een hele fijne dag wensen. Geniet van de zon, want het gaat weer regenen van de week. En dan is het weer voorbij. Voor vandaag zit het er weer op. Morgen zijn we er weer rond de klok van het hele 9e uur. En de herhaling is tussen 12 en 1. Kijk op de socials, daar zijn wij ook te vinden. En op onze website eemland1.nl. Voor wat mij betreft, ik ga lekker nog even op vakantie. Dus over 2 weken ben ik er weer.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
1: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
0: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
2: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
0: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie.
0: Graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op Pro.

0: kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: zeker mee.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Radio.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de Straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijke explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Goedemorgen, welkom bij Eemlands 1 Actueel op deze maandag 7 september. Wat wordt het een mooie dag vandaag. Heerlijke, hoge temperaturen en we kunnen nog lekker een dagje nazomeren. Wat kunt u van ons verwachten vandaag? Wel, het komende weekend is het Open Monumentendag. Kunnen onze kinderen in deze digitale wereld nog wel de analoge klok lezen? En waarom is het zo belangrijk dat ze dat kunnen? Ik ga ook in gesprek met onderzoeksjournalist Mark van der Wouden. U krijgt het weer van Klaas Bijker. En Willem van Veluwe geeft ons een voorproefje op het voetbalnieuws in Randje 16. Blijf er gezellig bij. Dit is Eemland 1 Actueel van maandag 7 september.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk. Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Even the bad times are good. Ja, dat zeiden we in 1967. Ach, toen zat ik net op de middelbare school. Wat waren dat toch leuke tijden. En wat hadden we toen toch leuke bands. Onder andere de Tremolo's. Wat er toen in die tijd ook heel normaal was, is dat je gewoon op de klok keek. En dan leerde je van je ouders klok kijken. En hoe laat is het? En hoeveel minuutjes hier en minuutjes daar? Maar ja, we zitten in een digitale wereld tegenwoordig. Dus het gaat allemaal een beetje anders. Maar er wordt toch geschreven dat het wel belangrijk is dat jonge kinderen zich bezighouden met onze digitale klok. En wie daar meer over kan vertellen, dat is Mark van Zanten, curriculumontwikkelaar rekenen wiskunde bij SLO. En SLO, heel in het kort, houdt zich bezig met het opstellen van onderwijsdoelen. Mark, goedemorgen. Hallo Mark, kan je me horen? Ik denk dat Mark eventjes van de lijn af is.
1: Oh, als ik, het goed is, hoort u het studio geluid.
0: Even kijken of hij nog in.
1: Zet u er nog een keer op.
0: Even kijken of hij mij kan horen. Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Mark van Zanten, ik zei net, curriculumontwikkelaar rekenen wiskunde bij SLO. En heel in het kort gezegd, SLO houdt zich bezig met het opstellen van onderwijsdoelen. We gaan het hebben over de digitale klok. En vroeger leerden we allemaal op een gewone analoge klok kijken. Maar ja, we leven in een digitale wereld en dan is dat allemaal een beetje achterhaald. Of toch niet, Mark?
2: Nee, ik denk niet dat het achterhaald is om te leren kijken op een analoge klok. Ze bestaan immers nog steeds, ze worden nog steeds op veel plekken gebruikt. En we willen kinderen voorbereiden op de samenleving. En daar hoort dus ook bij op een analoge klok kijken.
0: Ja, en wat leren kinderen nou van op een analoge klok kunnen kijken meer dan op een digitale klok kijken?
2: Nou, ze komen beide voor, hè? Dus is het ook zaak om beide te kunnen gebruiken. Beide klokken kom je tegen, zowel thuis als op je werk als op school. En ze hebben ook van alles met elkaar te maken natuurlijk. Dus kinderen moeten op beide leren klok kijken.
0: Ja, maar wat leren ze nog meer dan alleen maar klok kijken?
2: Ja, nou, als je het hebt over tijdsbegrippen, gaat het natuurlijk over veel meer dan alleen maar leren klok kijken. Hele jonge kinderen die beginnen al met het leren van de dagdelen. S ochtends, middags, s ochtends ga je naar school, s'avonds na het eten ga je naar bed. Nou, dan komen nog de dagen erbij. Je gaat niet alle dagen naar school. In de kleutergroep is er al heel veel aandacht voor tijdsbesef, tijdsbeleving. Mm-hmm. Hoe lang het duurt. Soms

0: blijkt de tijd wel veel sneller te gaan dan anders. Hoe komt dat toch? En hoe kan je dan toch leren dat dat misschien wel sneller lijkt te gaan, maar dat dat niet echt zo is?
1: Mm-hmm.
0: Nou, dan heeft het nog over de zaak van de volgorde waarop dingen plaatsvinden. En daar besteden ze bij de kleutergroep ook aandacht aan, met dagritmekaarten. Er gebeuren allerlei dingen in bepaalde volgorde, 's ochtends, je aankleden, ontbijten, naar school gaan, naar... Noem op.
1: Ja, maar wat heeft dat te maken met het analoog klok kunnen kijken of de digitale klok?
0: Nou, tijdsbesef, dat omvat heel veel. Klokkijken is daar een onderdeel van. Maar er zijn veel meer dingen die te maken hebben met tijd die kinderen moeten leren. Je moet leren om te plannen. Zowel op een dag, hè, als je 's middags naar je sportschoolclub gaat, dan moet je weten hoe laat je daar moet zijn. Maar je moet ook weten dat je dan van tevoren je daar gaat omkleden. Hoe lang je er ongeveer over fietst om daar te komen. Nou, dan weet je dus hoe laat je ongeveer van huis moet wegfietsen.
1: Ja.
0: Dat kun je er aflezen op een klok.
1: Ja, dus maar dat kun je ook aflezen op een digitale klok.
0: Zeker. Zeker. En we krijgen de laatste tijd wel signalen dat kinderen op de middelbare school moeite hebben met klokkijken. En dat is wel anders dan vroeger. En we vermoeden dat het ermee te maken heeft dat kinderen minder in aanraking komen met de analoge klok. Meer met de digitale tijd.
1: Is dit iets wat bewezen is, Mark? Of is dit in de praktijk wat er gebleken is?
0: Nee, dit is in de praktijk.
1: In de praktijk.
0: Ja, we krijgen veel geluiden en signalen van scholen. En dit is er eentje die de laatste jaren opvalt, dat kinderen op de middelbare school moeite hebben met klokkijken.
1: Ja.
0: Dat was een aantal jaren terug, hadden we dat nog nooit gehoord.
1: Nee. Nou, ik ben er ook een beetje verbaasd over, moet ik zeggen. Maar tegenwoordig, ja, kinderen lopen allemaal met hun mobiele telefoontjes en daar staat ook de tijd op. Is het een taak ook aan ouders om hier wat mee te gaan doen, van jongs af aan, om ze ook die analoge klok te leren kijken?
0: Ja, zeker. Leren klok kijken, dat geldt wel voor meer dingen, is echt een samenspel van school en ouders. Want zo op school, maar ook thuis, kun je steeds er ongedwongen mee bezig zijn. Als je 's ochtends 7:15 is, kun je kijken wat de tijd is. Het is 7:15, over een kwartiertje gaan we naar school.
1: Ja, en dat is toch anders als dat je ziet dat het 08:15 is?
0: Het is een ander systeem van tijdsaanduiding. En ik denk dus dat kinderen ze allebei moeten leren.
1: Ja. En dat is belangrijk, ook voor hoe het in die hersentjes werkt, denk ik.
0: Nou, vooral omdat je hebt allebei nodig, hè. Ik bedoel, in de huidige samenleving, alles gaat op tijd. School, openbaar vervoer, als je naar je sportclub gaat, noem maar op.
1: Ja.
0: Alles gaat op tijd. Ja. Dus daar moet je mee leren omgaan.
1: Ik moet eerlijk zeggen, Mark, dat als ik daar nu zo over nadenk en ik kijk naar die digitale klok, hè, ik noem maar wat, hè, ik zie bijvoorbeeld hier op mijn schermen 09:12:28 en die secondeklok die tikt maar door, dat ik daar soms een beetje zenuwachtig van word. En als ik dan naar de analoge klok kijk, dan denk ik, ik heb nog een paar minuten. Dat werkt toch een beetje anders dan in mijn hoofd.
0: Ja, klopt. En het werkt ook anders voor kinderen.
1: Ja.
0: De digitale tijdsaanduiding lijkt eenvoudiger te zijn dan analoge klok kijken.
1: Nou, we zijn weer een stukje verder en ik denk dat het goed is dat we daar met z'n allen ook over nadenken. Dus de analoge klok aan de muur thuis is niet alleen maar een leuke versiering, maar het heeft wel degelijk een functie en is ook heel nuttig. Mark van Zanten, ik dank je voor de uitleg deze ochtend en ik wens je nog een hele mooie zonnige dag toe.
0: Graag gedaan, fijne dag.
1: Jij ook, hè.

0: Times are changing. Ja, niet alleen de tijd, maar ook tijden gaan veranderen. We luisteren naar Direct en het album was uit 2009. Goed, we gaan over naar de Open Monumentendag, want dat is aanstaand weekend 12 en 13 september, zaterdag en zondag. En duizenden monumenten door het hele land zijn dan open en gratis te bezichtigen. Zo ook in Bunschoten-Spakenburg. En wat in deze mooie plaats aan het Eemmeer de moeite waard is om te gaan bekijken, dat ga ik vragen aan Pierre van de Gijp van Centrum voor Erfgoed en Cultuur. Pierre, goedemorgen, welkom in het programma.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou Pierre, ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Waar moeten mensen naar gaan kijken in Bunschoten-Spakenburg?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat het dorp in het algemeen heel veel mooie dingen te bieden heeft.
0: Absoluut. Alleen al het aankomen en dan dat prachtige Eemmeer enzovoort. Met mooi, ik hoop tenminste dat het mooi weer gaat worden het komend weekend. Is op zich al een plaatje. Maar wat springt er nou uit?
1: Nou, wij zijn met Open Monumentendag eigenlijk een beetje in ontwikkeling. Omdat ik zelf vind, en wij ook van het Centrum voor Erfgoed en Cultuur, dat er tijdens Open Monumentendag eigenlijk meer monumenten toegankelijk zouden moeten zijn. Dat is natuurlijk de achterliggende gedachte. Als je ergens binnen bent en je kunt verwonderen aan de schoonheid en het verhaal van het
0: Zeker.
1: Monument,
0: ja.
1: Dan vertelt het eigenlijk meteen heel veel over de plek waar je bent, of waar je geboren bent, of waar misschien je voorouders al woonden. En dit jaar doen we dat op twee bijzondere plekken in ieder geval. Dat is het oude gemeentehuis, waar ja, de gemeente jarenlang heeft bestuurd, waar mensen zijn getrouwd, waar de vergaderingen werden gehouden, maar wat sinds een aantal jaren al kantoorruimte is en eigenlijk dus niet open is normaal gesproken voor ons, hè, mm-hmm. voor de mensen die niet werken. Mm-hmm. Daar gaat oud-burgemeester Bart Koelewijn een aantal rondleidingen geven.
0: Oh, dat is altijd leuk, hè?
1: Ja, ja, de man heeft er gewerkt en kan fantastisch mooi vertellen over wat daar allemaal gebeurd is. Hè? Van het broodjes eten samen met de bode tot aan de vergaderingen tot diep in de nacht af en toe.
0: Ja, ja. Nou, daar is niets in veranderd, hè? Het wordt nog steeds langer vergaderdagen en avonden.
1: Ja, dat is soms nog steeds nodig.
0: Dat is waar. Absoluut waar. En wat is er nog meer zoal te gaan bekijken wat de moeite waard is?
1: Nou, we hebben de melkfabriek, zoals het in de volksmond heet.
0: Dat was een stoomfabriek.
1: Eemlandia.
0: Ja.
1: Dat klopt. Nou, die heeft een aantal jaar geleden zijn functie verloren, heeft heel lang leeg gestaan. En toen is er een plan ontwikkeld wat zowel zorgde voor nieuwe woonhuizen als een prachtige kantoorruimte. Mm-hmm. En vooral dat deel is echt nog mooi om te bezoeken. En de eigenaren, de familie Sloof, Jeroen en Wendelijn, die hebben dat pand opengesteld op zaterdag. En ook daar kun je een rondleiding krijgen. Vertellen zij het verhaal over het monument.
0: Ja.
1: Maar vooral ook wat daar vroeger natuurlijk gebeurd is. En wat het belang was voor Bunschoten, dat daar die stoomzuivelfabriek was.
0: Ja, mooi, mooi. En dan heb je natuurlijk nog de historische visafslag.
1: Zeker, die is ook open. Daar vertelt Arie graag over het belang van de visafslag voor de vissers van toen. Hè. Die kwamen op vrijdag of zaterdag terug, hopelijk met de kuip vol met vis. En dan werd die daar geveild.
0: Ja, mooie tijden. Ja, ja.
1: Om nog steeds te bezoeken.
0: Ja.
1: Er liggen een aantal botters in de haven, want er gaan er een aantal naar Elburg. Maar er zijn er gelukkig ook een aantal die in de oude haven liggen, waaronder de BU-210. Die ligt daar tegen de wal. Daar kun je gewoon opstappen en het verhaal van de mannen horen over het schip en over de visserij van vroeger. Het museum is open. Daar staan een aantal prachtige monumenten waar de mensen van het museum je heel graag meer over vertellen. Hoe de haring vroeger werd gerookt of hoe de mensen vroeger naar school gingen. Er staan nog een paar gebouwtjes die dat hele verhaal prima kunnen vertellen.
0: Al met al, heel veel leuke verhalen die verteld gaan worden. En ook bijzondere gebouwen die bezichtigd kunnen worden.
1: Zeker. En ik denk dat monumenten het verhaal van je plek vertellen. En voor een deel ook van jezelf. Hè, dat het geeft ons een beetje het zicht op onze identiteit.
0: Ja.
1: Waar komen we vandaan?
0: Ja.
1: Hoe deden we dat vroeger? En dat hebben we allemaal meegenomen naar nu.
0: Daarom en het is ook zo leuk dat de jeugd van nu dat ook weer meekrijgt. Hè? Van
1: ja,
0: hoe was dat in de tijd van opa en oma en van pa en ma bijvoorbeeld?
1: Misschien is dat onze grootste uitdaging wel. Dat de generatie van nu zeg maar iets bedenkt, waardoor de toekomstige generaties geïnteresseerd worden of geïnteresseerd blijven in dat verleden. We hadden gisteren, of zaterdag hadden we hier visserijdag. Nou, dan is het helder dat de jeugd zich zeker interesseert in de visserij, de klederdracht van vroeger.
0: Ja.
1: Maar hoe krijgen we ze die monumenten in? En hoe fixen we dat, dat we daar ook het verhaal aan die jeugd mogen gaan vertellen?
0: Nou,
1: dat is de uitdaging voor de komende jaren.
0: We gaan gewoon alle ouders en grootouders oproepen dat ze zaterdag en zondag gewoon even lekker naar Bunschoten Spakenburg gaan. En dat ze de kleinkinderen en kinderen meenemen. Toch?
1: En het verhaal doorvertellen.
0: En het verhaal doorvertellen. Nou, is er ook een kunstroute aanstaande zaterdag en zondag. Wat is er daarover te vertellen?
1: Nou, eigenlijk is dat een fantastische combinatie. Want de kunstroute daagt mensen uit om te gaan wandelen of op de fiets te stappen. En naar, ik geloof, 23 locaties te kunnen waar plaatselijke kunstenaars laten zien wat zij kunnen. Dus mensen gaan al op stap. Hè. Die gaan al verschillende locaties af. Dus echt een mooi evenement wat de laatste jaren enorm gegroeid is aan deelnemers en populariteit. Mm-hmm. Ja, en als je dat ook nog kunt combineren met het bezoek aan een aantal prachtige monumenten, dan heb je vrijdagavond is de kunstroute en zaterdag.
0: Ja.
1: En Open Monumentendag is alleen op zaterdag.
0: Kijk.
1: Op die zaterdag zou je je eigen route kunnen bepalen en prachtige kunstwerken kunnen zien, de verhalen van de kunstenaars te horen.
0: Kun jij...
1: En dan ook nog naar de monumenten.
0: Kijk, ja, leuke bijeenkomst. Maar Pierre, kun je wat vertellen over die plaatselijke kunstenaars?
1: Ja, dat kan ik. Kijk, die kunstroute, dat is ook wel mooi. Want dat is ooit gestart door een aantal mensen die zeiden, ja, wij zouden ons meer moeten kunnen profileren. In Bunschoten Spakenburg waren veel mensen die kunstenaar waren en eigenlijk niet echt een podium kregen. De kunstroute heeft daar een enorme boost aan gegeven.
0: Mm-hmm.
1: Misschien was je vroeger wel een beetje raar als je kunstenaar werd. Dan was je een beetje artistiek en vreemd.
0: Maar ja, zo werd dat genoemd. Ja.
1: Het is helder dat heel veel mensen bezig zijn op de een of andere manier met een artistieke bezigheid. Of dat nou beeldhouden is of schilderen of tekenen of op een andere manier. En het is verbazingwekkend hoeveel gewone mensen, zoals jij en ik, hele goede kunstenaars blijken te zijn.
0: Ja,
1: ik ben het niet.
0: Nee, ik ook niet. Maar daar gaan we verder nu niet over praten natuurlijk. Mag niemand weten. Maar wat zijn nou bijvoorbeeld mensen uit Bunschoten-Spakenburg die er uitspringen echt, Pierre, als kunstenaar zijnde, waar wij misschien nog nooit van gehoord hebben?
1: Nou, ik denk dat je van heel veel kunstenaars misschien nog nooit gehoord hebt. En kunst is best subjectief. Hè, de een kijkt naar de nachtwacht en die denkt, oh, het is een Rembrandt, het is prachtig. En de andere denkt, wie zijn dat eigenlijk daar op dat, dat schilderij? Hè? De mannen van corporaal Banning Kok, als je dat hele verhaal erachter hoort, dan denk je, ja, dat is echt fantastisch gemaakt.
0: Ja.
1: En dat heb je denk ik met heel veel plaatselijke kunstenaars ook al, dat je denkt, hé, die gozer van vroeger, dat was een beetje een vreemde vogel. En nu blijkt hij ineens echt fantastische dingen te maken.
0: Ja, want hoeveel kunstenaars hebben het zoal op deze kunstroute waar je wat kan
1: meer
0: gaan
1: dan
0: bekijken?
1: 40.
0: Kijk, meer dan 40. Dus dat is echt de moeite waard. En dan hebben we het over schilderijen, we hebben het over beeldhouwen. Waar hebben we het nog meer over?
1: Ja, over mensen die de tekenkunst beheersen, maar ook mensen die, zeg maar, van bestaande dingen iets nieuws weten te maken. Nou, met klederdracht is daar echt, zijn er echt hele mooie voorbeelden van.
0: Ja, absoluut.
1: Het straatbeeld, maar die kunnen we verwerken in nieuwe hedendaagse zaken.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk het hele brede spectrum van de kunst.
0: Nou, Pierre.
1: En laat je vooral verbazen over wat mensen hier uit Bunschoten Spakenburg kunnen fixen. Het is echt moeite waard.
0: Nou, als ik dat zo hoor, dan kan ik me voorstellen dat mensen gelijk zin hebben om aanstaande zaterdag en zondag jullie kant op te komen, Bunschoten Spakenburg. En ja, ook te genieten van de mooie en bijzondere monumenten en de verhalen erachter. Maar ook van die kunstroute. Dus ik zou zeggen, iedereen, ga lekker zaterdag en zondag, 12 en 13 september. Ga richting dat Emeer, ga naar Bunschoten Spakenburg en ga lekker genieten. Pierre van der Gijp, ik dank je voor het verhaal en ik wens je een hele mooie dag toe.
1: Nou, ik jou ook en veel succes vandaag met je uitzending.
0: Dankjewel, dag Pierre.

0: Dan weet ik dat ik thuis ben. Ja, Hans de Boy was dat. En we kennen hem natuurlijk ook van het leuke nummer Annabel. Ja, wat jammer hè, dat deze leuke artiest met toch wel hele mooie nummers... Ja, heeft moeten stoppen wegens long covid. En dan zie je maar weer hoe dat ingrijpend je leven kan veranderen. Kijk naar de klok en we zitten op het halve uur. En dan is het tijd voor het weer.
1: Voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: En zo is dat. Het is weer tijd voor jou, Klaas. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het wordt weer fantastisch vandaag, Klaas.
2: Ja, kun je wel stellen, ja.
0: Ja, voor één dagje dan.
2: Nou ja, fantastisch. Kijk, er zijn nu wel wat wolken aan de hemel. Hè. Het wordt niet een stralende dag met de hele tijd zon.
0: Nou, ik kijk even naar buiten, Klaas. En ik zie inderdaad wat witte, ja, van die schaapjes, zeg maar. Hè. Een beetje lange schaapjes zijn het. Met blauw ertussen. Dus ja. Het zijn lange schapen.
2: Ja.
0: Dus ja, wat zegt dat? Wat zegt dat?
2: Ja,
0: Klaas?
2: Nee, er kan wat lichte regen vallen. Of een licht buitje bedoel ik dan uit die bewolking. Maar dat stelt weinig voor. De straat wordt er misschien niet eens nat van. Mm-hmm. En dan is het toch een beetje broeierig hoor. Dus de temperatuur loopt toch op tot, denk ik, rond of boven de 25 graden. En in het zuiden van het land zelfs bijna 30 graden.
0: Ja, het is niet te geloven.
2: Ja nou, dit is gewoon lekker warm voor september, maar het zijn geen recordtemperaturen, want het kan nog wel boven de 30 graden komen.
0: Ja,
2: maar dat krijgen we helemaal niet hoor, de komende dagen. Dus dit is de laatste warme dag. En de veel koelere lucht komt vannacht al binnen. Dus morgen overdag zitten een graad of een graad van 8 lager als vandaag. Maar die koelere lucht kan een enkele bui veroorzaken in het binnenland. Maar de kans is niet groot. Maar dan morgen zitten we in de veel koelere lucht. En dan komt het regengebied ons af. En dan gaat het in de loop van de middag regenen. En dan is het gewoon in die regen is het fris. Want dan duikt de temperatuur zelfs onder de 18 graden. Bij de regen is het graad of 16 morgen.
0: Kijk, dat is wel een groot verschil, hè?
2: Ja, dus dat andere kleding dragen, denk ik.
0: Ja, de korte broeken gaan de kast in. De lange komen er weer uit. En,
2: ja, ik denk...
0: De regenjassen.
2: De korte broeken, dat die wel meer voor volgend jaar bestemd zijn.
0: Ja. We gaan ze definitief de kast ingooien.
2: Ja.
0: Ja.
2: Een herfststorm zit er nog niet in, maar wel morgenregen en woensdag. En beide dagen kan er 10 tot 15 mm vallen, dus dat is toch behoorlijk. En daarna is het toch, hebben we overwegend droog weer, op een enkele dag een buitje, dus heel licht wisselvallig. En een temperatuur die dan weer stijgt naar een graad of 20.
0: Nou, dat is wel netjes.
2: Ja, aardig weer, alleen morgen en overmorgen staat in het teken van regen.
0: Nou, ik zou
2: alleen
0: zeggen...
2: morgen vroeg is het nog droog, maar daarna toch morgen helemaal regen en overmorgen iets minder, maar ook nog verspreid over de hele dag.
0: Nou, reden genoeg om vandaag nog even lekker te genieten van deze temperatuur en het zonnetje. Daarna gaan we gewoon de paraplu tevoorschijn halen. Klaas, ik dank je voor vandaag. En morgen ben jij er weer. Dank je wel.
2: Een mooie dag.
0: Jij ook.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Ruben Heijn hoorde u met The Weatherman. Ja, deze Nederlandse pianist, zanger en liedjeschrijver zit een beetje tussen de jazz en de pop in. Maar ik vind dit wel een heel lekker nummer van hem hoor, The Weatherman. Houd hem in gedachten. De Stadsbron Amersfoort, daar gaan we het over hebben. Ja, dat is een nieuwe online krant, opgericht in 2018. En deze krant richt zich op nieuws uit Amersfoort en omstreken. En ze richten zich op berichtgevingen die net een beetje verder gaan dan de reguliere kranten. Onderzoeksjournalist Mark van der Wouden heeft voor de Stadsbron verschillende artikelen geschreven. En ik ga aan Mark vragen, ja, waarom nou speciaal voor deze online krant? Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Mark, even, wat is nou het verschil tussen een onderzoeksjournalist en een, ja, tussen aanhalingstekens, gewone journalist?
1: Ja, een onderzoeks, ja, dat ligt eraan wat de taakopvatting van de gewone journalist is. Maar om het heel simpel te zeggen, een onderzoeksjournalist neemt wat meer tijd om goed door te graven, om dingen boven water te krijgen. Terwijl de gewone journalist vaak toch op het dagelijkse nieuws zit.
0: Ja, en jij bent onderzoeksjournalist, dus jij gaat net een beetje verder en diept de zaken wat meer uit.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nou heb jij onderzoek gedaan, onder andere, naar het warmtenet in Amersfoort en de biomassaketels die gebruikt worden. Waarom ben je daar ingedoken eigenlijk?
1: Ja, dat kwam eigenlijk omdat ik in een project waar ik eerder bij betrokken was, van een collega het warmtenetdossier overnam. Dat was voor mij op dat moment heel nieuw. Dat is 4,5 jaar geleden. En ja, zo ben ik eigenlijk ook met deze problematiek in aanraking gekomen. En ben ik met name in Energie voor Elkaar, het moederbedrijf van onder andere warmtebedrijf Amersfoort, gedoken. Mm-hmm. En ja, van het een komt het ander. Hè? Dan ga je graven en dan kom je van alles tegen dat je denkt van, oh jee.
0: Ja.
1: Ik wist niet dat dat zo zat. Weten mensen dat eigenlijk wel?
0: Ja, en waar ben jij zo al achtergekomen, Mark?
1: Nou, het meeste staat beschreven in de 4 artikelen die ik voor Stadsbron geschreven heb, waar ik geprobeerd heb om op 4 belangrijke thema's gewoon eens even de diepte in te gaan en mensen een soort helikopterview te geven van wat gebeurt er eigenlijk in die warmtetransitie in je eigen stad. Welke bedrijven zijn daarbij betrokken? Hoe zijn die bedrijven georganiseerd? Wie zijn de eigenaren? Welke belangen zitten daarachter? Welke brandstof of grondstoffen worden gebruikt? Hè? Dat is veelal biomassa nog steeds. Mm-hmm. Maar zijn er alternatieven voor dat biomassa? Want daar is steeds meer kritiek op. Nou, als je op het warmtenet zit, wat betekent dat voor je energierekening? En hoe worden mensen het warmtenet opverleid? Wat zijn dan de voor- en nadelen? Nou ja, dat zijn zo wat onderwerpen die eigenlijk elke inwoner die te maken heeft met de warmtetransitie, en dat is eigenlijk iedereen, raakt.
0: Ja.
1: De overheid wil dat we in 2050 van het gas af zijn.
0: Ja.
1: En dat speelt in elke gemeente in Nederland.
0: En zo'n biomassa-ketel, hè, als we daar nou eens even naar kijken, wat wordt daarin gestookt?
1: Ja, er wordt de biomassa ingestookt. Dat kan van alles zijn, van hoogwaardige houtsnippers tot snoeiafval en laagwaardig materiaal. Het is een soort allesbrander, zou je kunnen zeggen, maar veelal gebaseerd op houtsnippers.
0: Ja, en doet Amersfoort het goed op dat gebied?
1: Ja, er zitten wel wat haken en ogen aan. Hè. Het is lastig om te zeggen of iets goed of niet goed gaat. Dat is maar net hoe je tegen die brandstoffen aankijkt. Maar biomassa is 10, 15 jaar geleden binnengehaald als dat is een heel goed alternatief voor gas. Terwijl daar toch altijd wel hele problematische kanten aan zaten. Ja, zoals bijvoorbeeld de uitstoot, CO2-uitstoot is hoger dan gas. Nou, dat zijn gewoon allemaal van die dingen die je dan ook moet meewegen.
0: Ja.
1: Dus het wordt door de politiek gezien als een soort overgangsbrandstof naar meer duurzame alternatieven,
0: ja.
1: Zoals bijvoorbeeld warmte winnen uit water en aardwarmte.
0: Nou zag ik bij de artikelen zag ik wat foto's geplaatst en dan zie je van wat houtsnippers. En als ik dan lees op de site van de gemeente Amersfoort, dan lees ik dat ze eigenlijk het snoeiafval vooral gebruiken uit de eigen omgeving. En dan denk ik, nou, die zijn lekker bezig. Maar ja. Worden daar ook fossiele brandstoffen nog, worden er andere dingen ook gebruikt dat je denkt van, nou, dat is niet zo best?
1: Het lijkt een duurzaam verhaal. En het warmtebedrijf Amersfoort doet ook eigenlijk best om zo groen en slim mogelijk over te komen. Hè. Dat is eigenlijk de tagline die ze gebruiken. Wij zijn groen en slim warmtenet.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, biomassa is niet heel groen en ook niet heel slim. Ja, het is groen in de zin van dat je kunt zeggen het komt uit de natuur. Maar het wordt ook onttrokken aan de natuur. En wat je ziet door die SDE++-subsidies... dat zijn subsidies van de Rijksoverheid voor het leveren van warmte op basis van biomassa. De afgelopen jaren is daar veel subsidie voor gestrekt.
0: Yep.
1: Dan moet je denken aan tientallen miljoenen. Daar is een soort perverse prikkel van uitgegaan... dat heel veel mensen op die markt gedacht hebben... hé, daar is geld te verdienen. Dus er wordt heel veel vraag naar biomassa. Dus houtsnippers en, mm-hmm. en snoeiafval. Maar zoveel wordt er helemaal niet gemaakt. Dus eerst was het verhaal in een straal van 50 kilometer rond Amersfoort. Dat werd al heel snel 150 kilometer en toen 500. En ja, een van de laatste onthullingen van Omroep Gelderland was dat de houtstammen, dus stamhout, dus niet eens snoeiafval, maar gewoon gekapte bomen, uit Amersfoort in de overtjes waren gegaan.
0: Ja, dan krijg je toch een heel ander beeld ineens, hè Mark?
1: Ja, dan wordt het echt wel ook een probleem om die duurzaamheidsclaim op te houden.
0: Absoluut.
1: Nou, dus ik ben ook gaan kijken naar wat betekent die duurzaamheidsclaim dan in de praktijk. En dat blijkt vooral een papieren werkelijkheid te zijn,
0: mm-hmm.
1: waar ook nog eens een keer slechte controle op is. Dus daar kan heel veel mee gesjommeld worden.
0: Ja.
1: Dus dat trekt ook de verkeerde impulsen aan.
0: Precies. Laten we het even hebben over jouw artikelen. Want jij gebruikt de Stadsbron om die naar buiten te brengen. Waarom kies je niet voor een landelijk blad?
1: Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ik heb me nu even vastgebeten in één onderneming.
0: Mm-hmm.
1: Ik werk ook in Ede voor Edense Vos. Dat is een onderzoeksplatform daar.
0: Mm-hmm.
1: En het warmtebedrijf hier is een zusje van dat van Amersfoort. Dus ik zat al goed in die materie als lokale onderzoeksjournalist. Dus ik dacht, dan kan ik Amersfoort ook wel bedienen. Maar deze problematiek speelt landelijk. En er zijn ook wel landelijke media die hier aandacht aan besteed hebben.
0: Jazeker. Dus het is niet per se dat je alleen maar voor de Stadsbron blijft schrijven. Je doet het ook voor alle andere media. Met welke onderwerpen ben je op dit moment bezig, Mark? Los hiervan. En kan je daar al wat over kwijt?
1: Misschien goed om even op te merken dat ik in de eerste plaats in Ede werk. En dus voor de Stadsbron in Amersfoort... af en toe een serie maken.
0: Ja, ja.
1: Dus ik heb nu de warmtetransitie genomen. Als er aanleiding is om in de toekomst ook eens een ander onderwerp mee te pakken, kan dat. Maar daar heb ik op dit moment nog niet over gesproken.
0: Nee, maar ben je met iets bezig op het moment wat ook relevant is voor onze streek?
1: Nou, heel veel thema's die in gemeenten op gemeenteniveau spelen eigenlijk in heel veel gemeenten.
0: Dus daar vallen wij
1: op. Of het nou gaat om biomassa of de transparantie van bestuur. Of hoe gaan we om met ondermijnende criminaliteit. Problemen op vakantieparken. Mag je daar wel of niet wonen? Ja, zo doe ik even een paar.
0: Ook een goede natuurlijk, hè?
1: Ja. Dat zijn er heel veel. Ja, er speelt heel veel.
0: Ja, nou dus genoeg om uit te zoeken. Mark van der Wouden, bedankt voor dit gesprek. En we zijn weer een klein beetje wijzer. We blijven je volgen, ook bij de Stadsbron. En ik dank je en geniet van deze mooie dag.
1: Ja, jou ook. Dank je.

0: En fluisterend ging zij door de zijkant er weer uit. Cyndi Lauper was dat met Time After Time. En daarvoor luisteren we naar Gabe Costa en Mikey José met News to Me. En dan is het tijd voor onze voetbalkoning Willem van Veluwe. Willem, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Bo. Goedemorgen. Ja, Willem, ik val gelijk met de deur in huis. Wat hebben de jongens van IJsselmeervogels, Spakenburg en Eemdijk afgelopen weekend laten zien?
1: Ja, laat ik met het goede nieuws beginnen.
0: IJsselmeervogels,
1: die won wederom in een zeer goed gespeelde wedstrijd met 2-0. Ze hebben nu al 7 punten meer behaald als vorig seizoen, toen ze nog op 0 stonden. Dus daar is de vreugde over deze mooie resultaten ja, best wel groot. Daarentegen Spakenburg, die ging verrassend met 1-2 onderuit tegen Barendrecht. Dat kwam mede door een onnodige rode kaart. Olaf Kok kreeg zijn tweede gele kaart, die totaal onnodig was. Waardoor het bij 1-1 helemaal inzakte en Spakenburg naar een kansloze nederlaag ging. Eemdijk, die verloor net van de koploper. Die hadden eigenlijk wel een puntje verdiend door de uitstekende inzet en goede kansen die ze kregen. Maar helaas gingen ze met 1-2 onderuit. Dus dat was uitermate jammer. Wij gaan over de goede resultaten vanavond praten met keeper Bram Kaarscharen van IJsselmeervogels. Deze gaat samen met zijn oud-collega en onze nieuwe sidekick Jamie Schaap de resultaten analyseren. Kijk, Henk van de groep, die gaat het aan elkaar praten deze keer. Nou, Po, en we zijn ook weer bij Willem aan tafel begonnen. Daar zijn we vorige week flitsend mee van start gegaan met de opname op de woensdagmiddag die we altijd doen. En die gaan we deze week uitzenden. We hebben iemand, dat is Christen de Wit. Die die kan heel goed badmintonnen, heeft heel veel resultaten behaald en heeft ook meegedaan aan het WK in India zelfs.
0: Kijk, hoe is jouw badminton?
1: Mijn badminton? Nou, ja. Vroeger was ik een uitstekende tafeltennister. Dat heb ik 25 jaar gedaan.
0: Maar je wil niet
1: badminton,
0: zeggen...
1: Ja. Badminton was ik niet goed in.
0: Ik kan jou wel om een potje badminton uitdagen.
1: Die ga je zeker winnen, Pulk.
0: Ja, zou je denken.
1: Die ga je zeker winnen.
0: Ja, lijkt me toch wel een leuk idee.
1: Of ik moet je een aantal wandjes geven vooraf.
0: Ja. En dan word ik nog beter. Nee hoor, Willem, even alle gekheid op een stokje. Maar badminton is best wel een moeilijke sport, hoor. Dat wordt wel eens onderschat.
1: Zeker, zij heeft er echt hele leuke dingen over verteld. Hoe je nou het beste moet staan, wat haar sterke eigenschappen waren. Ze speelt ook in de top van de amateurs, maar in het profgedeelte, in de hoogste divisie in Almere. Leuk. Want in Spakenburg spelen ze niet zo gek hoog met badminton. Dus nu is ze al een aantal jaren dat ze dat in Almere doet.
0: Ja.
1: Nou, wat wij ook nog zeer opmerkelijk hadden, wij hadden iemand van de organisatie die organiseren in Spakenburg een triathlon. En dat organiseren ze op Prinsjesdag. En dat is zo leuk in elkaar gezet dat ze dan een mini-triathlon organiseren. En dat doen ze met een buffet er ook bij. En dan gaan ze ook de troonrede gaan ze bespreken.
0: Dat wordt een hele gezellige boel als ik dat zo hoor.
1: Dat zeker wel, want het begint al om 10 uur op Prinsjesdag. Dan gaat de triathlon beginnen met een soort zeskamp. Dan gaan ze daarna fietsen. En dat... Uiteindelijk zijn de deelnemers tot 's avonds 5 uur bezig.
0: Kijk,
1: van 10 tot 5.
0: En dan gaan ze de troonrede bespreken. Onder het eten van lekkere happen.
1: Ja, maar ze hebben ook een pauze daarin om 2 uur. En dan doen ze dat ook van 2 tot 3 als die beelden live op tv komen.
0: Oh, dat wordt een gezellige boel, Willem. En daar zijn jullie bij? Ben jij daarbij, Willem aan tafel?
1: Nou, wij proberen er even bij te zijn. Proberen daarbij te zijn als dat gaat lukken met de mensen. Ja. Maar in ieder geval hebben we wel de uitzending waar twee organisatoren heel veel dingen daarover vertellen. En dat ze nog mensen kunnen gebruiken. Want dat is natuurlijk volgende week dinsdag pas.
0: Dat is volgende week dinsdag. Dus er is genoeg te beleven daar in dat Bunschoten,
1: ja,
0: Spakenburg.
1: Ik dacht ook nog even, dit kan ook alleen maar in Spakenburg.
0: Zo is dat.
1: Zo'n opvallend evenement.
0: Ja, hartstikke leuk, Willem. Nou, genoeg te beleven en bij Randje 16 en bij Willem aan tafel. Nog een leuke triathlon erbij. En we bespreken wat de koning ons allemaal weer gaat vertellen. Willem, ik dank je voor vandaag. Ik spreek jou volgende week maandag weer. Heel veel succes overal mee. En ik wens je een hele mooie zonnige dag toe. En ja, de eindtune zit er alweer in.
1: Ja, oké, Pearl. Jij ook weer bedankt.
0: Ja, dankjewel Willem, dankjewel. En ik wil u allemaal een hele fijne dag wensen. Geniet van de zon, want het gaat weer regenen van de week. En dan is het weer voorbij. Voor vandaag zit het er weer op. Morgen zijn we er weer rond de klok van het hele 9e uur. En de herhaling is tussen 12 en 1. Kijk op de socials, daar zijn wij ook te vinden. En op onze website eemland1.nl. Voor wat mij betreft, ik ga lekker nog even op vakantie. Dus over 2 weken ben ik er weer. Dag allemaal.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minima rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

0: Kiss the Sky. Dat is weer eens wat nieuws. De luchtkussen. Ja, dat bestaat ook, een luchtkussen. Jason Derulo had deze hit in 2016. Kiss in the sky. Jawel. Kiss in the sky, yeah. Ben je nou klaar? Oké.
1: 80 is prachtig.
0: Goed. Ga gewoon doorstarten, kan mij het schelen. Alles dwars door elkaar bij Dekker Radio. Met Ben Hartman gaan we verder. Een leuke hit uit 1984. Van de vorige eeuw. Ja, inderdaad, je hebt gelijk. Een lekkere ouwe. I can dream about you.

Wat een geweldenaar. Op zijn gitaar. Carlos Santana hoor je. Oye, kom maar van. Zie je wel, ik dacht het al. Mel en Typhoon, die komen uit Nederland. En die hadden deze song verleden jaar. Colors. Kleurrijk bij Dekker Radio.

ik heb een idee. Zullen we naar het strand gaan? Is dat een goed idee? Vamos a la playa. Rigiera had een hele grote hit in 1983. En die hoor je nu bij Dekker Radio.

betekent het? Rigiera, dat is een hele grote hit in de jaren 80. En Dekker Radio gaat verder met Eva de Roveren. En die heeft het over chocola. En dan denk ik, ach, ja, dat heb ik laatst gehad. In de studio is het zo warm dat de chocola smelt. Moet je nagaan.

0: zou nou wel een stukje lusten. Eva de Roveren en het verhaal over de chocola die altijd smelt in de dekkenradiostudio.
1: Freezing cold in Ainsley 90 years old.
2: You're the cold maids say one. Freezing cold in Ainsley 90 years old. All right.
0: Zo, even tijd voor Italiaanse les. Adriano Celentano. Zeg mij eens na, prison call en eentje naar een juzel. Niet dat je wat aan hebt, want het is een fantasiewoord.

0: Het is wat, hè? Originele boomketelmuziek bij Dekker Radio. Prison Call an Engine and Jusel. Uit 1973 van Adriano Celentano uit Italia.
1: Dadelijk onder andere deze drie.

0: lekker radio.
1: Dat kabaal na het half uur. Tot zometeen.
2: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Het weer vrij zonnig bij 25 tot 29 graden en vanaf morgen wisselvalliger en een stuk koeler.

0: Tamar Harbor. Vraag me af waar dat is. Mary Hopkins zong erover in 1970. Misschien bestaat het helemaal niet meer. Maar natuurlijk ook nog, hè. We hebben er drie achter elkaar. En deze, die begint heel zachtjes. Moet je horen. Ik zal hem wat harder zetten, zo. Ja. En daarna barst het geweld los. Op een mooie manier. Ik heb het over Foreigner. Volgens mij kwamen ze uit Australië, als ik het te goed heb. En Waiting for a Girl Like You. Daarna Jean Valerie met We Got Lost.
1: Wow.

excuses voor het ongemak, zullen we maar zeggen. Wat een muziek, zeg. Dit is toch geen muziek meer? Jean Valerie. Jean Valerie. Dat is toch een man? J-E-A. Nou ja, dat zal wel. Who got lost? Moet ook overal verstand van hebben. Dan maar. Romantiek. Dat is beter. Bobby Goldsboro. Een grote hit voor hem. Summer, the first time. Op het strand. Met de zon. En de zee. En de meeuwen. Allemaal te beluisteren in Dekradio.

terwijl de Rolling Stones wachten op een vriend of vriendin. Gaan we even naar een Nederlands gezelschap. Dat heet de Gebroeders Co. En die zijn op zoek naar een zonnebril. Of zo. Ik weet nog dat die net uitkwam in 2004. Ik vond het wel een grappig plaatje. Luistert!

Nathan. Young Hearts Run Free bij Dekker Radio te luisteren. Waarschijnlijk alleen maar bij Dekker Radio, tussen twee haakjes. Ik heb nog iets klaarstaan van Nederlandse Bodem en Treintje, Little Train Oosterhuis en het Metropoolorkest. Nou, dat gaat goed hoor. Je horen. Do You Know The Way To San Jose? In hun uitvoering. Prachtig gedaan. Daarvoor moeten we even zijn in het jaar 2006. Ah, dat is pas geleden.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek?
1: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaal-rechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond, Jan Berg.

0: In Dagse Dansbar de muziek van Juste en Sam Harper. Just a little.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we door. Heel andere setting dus. 1963. Bob Dylan, Blowing in the Wind.

0: Good Old Bob Dylan uit 1963. Dit was Blowing in the Wind.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Inderdaad, de Bond muziekverzameling. Bob Dylan trouwens het originele, want de man schreef het. Wij gaan naar 2003. Kim Lian van der Meij. Teenage Superstar.

0: Kim Leon van der Meij, Teenage Superstar. Eventjes terug naar het jaar 2003. Zo fietsen we alle kanten op qua jaartallen in dit programma weer.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Uit 2018, Waylon en Outlaw in 'em.

0: Jazeker, de muziek van Waylon Outlaw in hem. Was het niet een songfestival liedje ook, 2018? Nou, ik wil er even vanaf zijn. Wat dat betreft, ik volg songfestival eigenlijk al een aantal jaren niet meer. Het is niet meer zo als dat het vroeger was, zal ik maar zeggen. Of vroeger nou alles beter was, dat is weer heel iets anders. Wij gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw plaatje van Cynthia Thijs Koenraad. Do the right thing. Ja, dat moeten we met z'n allen doen, het juiste in het leven.

0: Leuke nieuwe plaat van deze Cynthia Thijs Koenraad. Do the right thing.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Zo is dat. We gaan in 1995 met Everything But The Girl. Dit is Missing.

0: 1995, de Todd Terry Club Mix van dit nummer, afkomstig van Everything But The Girl. Dit was een nummer met de titel Missing. U hoort het allemaal hier in de bonte muziekverzameling.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Jazeker, de muziek van de jaren 70. Dan gaan we remmen op naar het half uur. Gaan we doen met muziek van Gilbert O'Sullivan. Heel veel hits in de jaren 70 gehad. Onder andere deze, Nothing Rhymes.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van onder andere PVV-leider Wilders komen felicitaties. Andere politici zijn bezorgd over wat het betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft minister Letschert gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week stelde het commissariaat voor de media opnieuw vast dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. Diesel kost nu €2,68 per liter. Het weer vrij zonnig bij 25 tot 29 graden en vanaf morgen wisselvalliger en een stuk koeler.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

De muziek van Kylie Minogue uit het jaar 1989. Hand on Your Heart, de titel van de plaat. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de Bonte Muziekverzameling. We draaien ze nog steeds de lekkere plaatjes voor u. Zo ook de hedendaagse, deze van Rondé. Oh my god.

0: En dat was een hedendaagse muziek. Rondé hoorden we hier voorbij komen. Oh my god, was de titel van het plaatje. En lekker hedendaags nummer. We gaan nu terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1967, David Bowie. I love you till Tuesday.

0: Muziek in 1967. David Bowie, eigenlijk heette die Davy Jones. En dit was de opname 1967. Love You Till Tuesday. En die artiestennaam nam hij omdat er een andere band was waar al een Davy Jones in zat. En dan hebben we het natuurlijk over The Monkees. Ook alweer heel lang geleden.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2009 met Daniel Merriweather. Dit is

0: Uit 2009 deze opname van Daniel Merriweather. Dit was Change.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En voor de verandering een nieuw werkje. Katie Knip hier zo. Get out of my dream.

0: ook alweer zo'n reden waarom het programma Bond heette. Katie Knip en ze zat opeens in de Rhythm and Blues Group. Een spiksprinsing werkje van haar nieuwe album, live album. Dit was Get Out of My Dream.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy?
0: Aan het 2013 met Rigby. Earth meets water.
2: Hold me tonight.

2013 muziek van Rigby, Earth Meets Water. En bracht ons op het punt in het programma dat we afscheid moeten gaan nemen van u. Het zit u weer op een uurtje lang, Bontepuur Radio Toestel. Ik ben Jan Berg en daar blijf ik ook. Reageer op het programma, dat kan allemaal altijd. janberg.radio@gmail.com. Dan rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaar liggen. Allereerst gaan we naar 1977. Fleetwood Mac and Dreams. En daarna nog een nieuw werkje van Kenny Lee. The Ring from Her Finger. Dan zitten we in de countryhoek. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer. Tot de volgende Bond maar weer.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
1: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
0: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er twee keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muzieke informatie, dit is Eemland
3: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
1: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
0: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
2: We hebben judowerte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met de Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
0: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
1: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
0: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
2: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
0: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

door Wolf. Moving heet het nummer. En dat was natuurlijk de gitarist Hubert Sumlin. En voor de oplettende luisteraar was dat Killing Floor. Alleen in die tijd dat hij het opnam, 1970, gaf hij daar een andere naam aan. Moving. Howling Wolf. En nu verder met een, nou ja, ook weer een oud album van 2020 van Neil Black.

Brian Lee hoorde je hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Brian Lee, dat is een blinde gitarist en zanger. Hij komt uit New Orleans. De Shiner Twins is een Nederlandse band. Of eigenlijk was een Nederlandse band. Ze werd opgericht in 2002. En het nummer wat ik straks ga draaien komt uit 2011 van hun derde album. Opgericht door Jack Hustings. En ook door Richard van Bergen, die hier een tijdje geleden in de studio was voor zijn... voor het spelen van nummers van zijn eigen album, van zijn nieuwste album en zijn nieuwste band. The Shiner Twins 2011.

Hun nieuwste album, dat was Larkin Poe. Twee zussen uit Amerika van dus hun nieuwste album. En dat heet Bloom, Mockingbird. Weer even zeg, naar de blues, naar de soul blues. En er wordt Blues Boy White. Een album uit de jaren 70, een beetje blues soul, wat ik al net zei. Tired of Sneaking Around.

De Boogie Woogie van Big Joe Williams. Een man die speelde de gitaar in de jaren 30, 40 en ook nog wel na de oorlog. Toen die bekend werd bij blanke studenten in Amerika. Big Joe Williams. Hij speelde trouwens op een 9-snarige gitaar die hij zelf in elkaar geknutseld had. Hij draaide ook van alles. Hij speelde van alles. Hij ging overal naartoe. En hij gebruikte zijn gitaarkast als een... eigenlijk gewoon letterlijk als een kast. Hij gooide er alles in. Treinkaartjes, snaren, van alles en nog wat.

Judo, daar heeft de code, was Paul Orda, zijn mondharmonica en zanger natuurlijk. Chuck E. Wise, die kennen de meeste mensen die naam. Misschien van het liedje van Ricky Lee Jones, Chuck E.'s in Love uit 1979. Maar Chuck E. Wise was gewoon een echte muzikant. Hij heeft gespeeld met Lightning Hopkins, Muddy Waters, Howling Wolf en andere bluesgroten. En hij had een samenwerking met Tom Waits. Hier komt hij aan op Blues & Friends Eemland 1 elke maandag. Chuck E. Wise.

Je hoorde net als laatste nummer bij Blues & Friends Uncle John Turner. Uit de jaren 70 was dat. En blijf luisteren, want straks komt nog een uur lang de blues naar het nieuws. Hier op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Eemland 1, Blues & Friends.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
1: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
0: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Everlasting Light. De Black Keys waren dat. Van een album van lang geleden, 2012. Nou ja, alles is relatief natuurlijk. Je luistert nog steeds naar Eenland 1 op Blues of Friends. En dit was het tweede uur. Ik ga verder met een man die ooit in de studio was hier. Kirk Fletcher.

De Nederlandse band Dripping Honey was dat, met het nummer Sit Down van Otis Rush, waarvan je het origineel daarvoor hoorde. Dripping Honey werd opgericht in de jaren 90. En de jaren 90 in Nederland waren echt heel goed voor de Nederlandse blues scene. In die tijd waren er heel veel Nederlandse bluesbands. Jaren 90, zoek het maar eens op. Dripping Honey en The Blues Factory, BBN Blues Factory in het begin. En heel veel verschillende. Dat was onder andere van Kim Snelton. Die was hier een tijdje geleden in de studio.

Hey, ik ben Ronald van Bulk. We hebben net hier gespeeld bij Blues & Friends, bij Bedwin. En we hebben een fantastisch concert neergezet. Lekker close, een woonkamerconcert. We hebben genoten. Tot gauw. Hoi.

Tom Principato. Mam, leuk dat je luistert. Deze draaide ik ook een beetje voor jou eigenlijk. Want Tom Principato, die zagen wij ooit een keertje in Amsterdam-Noord. Of in ieder geval, of nog verder eigenlijk. In Monnikendam of ik weet niet precies meer daar ergens. Het was heel erg zoek. Het was in donker. En het bleek ergens in het in een soort van kantine te zijn van een camping. We reden in donker over een dijkje en alles. En uiteindelijk kwamen we dan in iets heel kleins waar Tom Principato met zijn band optrad. En ik ging hem interviewen. En met z'n drietjes zaten we toen rond de tafel ergens in het voorraadhok. Tussen allerlei flessen drank en zo. Tom Principato was dit.

0: Oh, zo dat heb je wel eens. Soms gaat er een cd mis. Is kapot of weet ik veel wat. Maar ik ga snel verder met een volgend nummer van Little Milton.
1: Hey, when you first put me down, I had the deepest regret.

De samenwerking tussen B.B. King en Eric Clapton natuurlijk. Riding with the King, dat was dat nummer. Nee, niet dat nummer, maar dat was dat album. Uit, wat was dat, 1990 of zoiets. Ze praten mooi met elkaar met die gitaren. B.B. King en Eric Clapton. Ik heb ze trouwens alle twee ooit een keertje gezien. B.B. King zelfs een paar keer en Eric Clapton één keer. Dat was echt een hele belevenis. Jimmy Rogers, de volgende die ik nu ga draaien, heb ik ook een keertje gezien. Ik heb zelfs een soort workshop van hem gehad. Met zijn 20, 30, ik weet niet wat. In ieder geval weinig mensen in een kleine ruimte. Ging hij ons uitleggen wat hij had gedaan, hoe zijn leven was, hoe hij met Muddy Waters had gespeeld. En hij liet een beetje zien wat hij dan ook deed natuurlijk. Was hartstikke mooi, echt heel bijzonder. Jimmy Rogers, die grote blueslegende uit Chicago.

0: Mooi instrumentaal nummer van Bobby Radcliffe. Van zijn album There's a Cold Grave in Your Way. Daarvoor hoorde je Jimmy Rogers. Hij zong Chicago Bound. Dat was ook de plaats waar hij heel lang woonde. En vanuit het zuiden van de Verenigde Staten trok hij naar Chicago. Zoals heel veel mensen in de jaren... Ja, eigenlijk de hele tijd vanaf de jaren 20, 30 tot later. Allemaal zwarte mensen onttrokken... hoe zeg je dat? Die trokken naar het zuiden... op zoek naar werk, op zoek naar geld. Die vluchten voor het racisme. En die kwamen terecht in allerlei steden in Noorden. Chicago, New York, Detroit en andere steden. Jimmy Rogers dus ook.
1: I'm gonna sing one time with your player back. See what's out. Yeah, there's something about widow women who ain't got no husband. We got a lot of them. I love them all. Widow woman get along sometime. Widow woman get along sometime. Widow woman get along sometime. We don't want to get along.

0: to hear. Wait, wait a minute. I want to say something to y'all. Widow women, want to say something to y'all. Widow women, want to say something to y'all. If you want a good man, call on the man to explore. If you want a good man, call on the man to explore. Widow woman.
1: Een nummer over de Widow Woman, dat zei hij zelf ook al. Dat was Drink Small. Zo'n oude bluesman is dat. Uit Texas komt de volgende artiest, Anson Funderburk. En hij had een samenwerking met Sam Myers, een oude blueslegende. In Texas waren verschillende bluesgitaristen natuurlijk, goede bluesmuzikanten. En sommige daarvan zijn niet zo heel bekend geworden over de hele wereld. In ieder geval, zoals Anson Funderburk. Maar andere dan weer wel, zoals Stevie Ray Vaughan en Johnny Winter. Maar dat waren dus de drie grote bluesgitaristen uit Texas in de jaren 90. Anson Funderburk.

En zijn Thunderbird en de Rocket samen met Sam Myers hoorde hier op Eemland 1, www.eemland1.nl, Blues and Friends. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur. En het laatste nummer van deze 2 uur blues, dat wordt van Luther Allison. Nummer van Elmore James, hij speelt hier Dust My Broom. Leuk dat je luisterde en tot volgende week. Maandag weer Blues and Friends om 9 uur van 9 tot 11, www.eemland1.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt.